0: Het is nu 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste

De vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

nog zo kan ik was er een jaar naar geweest. 26 jaar geleden, toen kwam ik over het leest. Mijn leven tijd, wat is toch mooi bij het lauwers

0: Het is nu 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in

Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon. Terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Nooit goud, het is te lood. Nooit genoeg leefde en veel te veel hoort. De mens wil een ander nooit helpen, het gaat

0: Was ik een dag aan ooit. En eerst toen na te lippen, dat mocht me niks uit.
1: Nee.
0: Ik was nooit je knol van, lig op mijn snoot. Ook op in die lippen, rimpelig en oud. Ik was een smokken, ja, dat loopt me koud. En hest toen lippen met een bruine kast erop.
1: Nee.
0: Ik was nooit je knol van, kom maar op!

0: Het is nu 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS.

0: Jojo! Hey, Doe!
1: Ja?
0: Paresia schelen ook.
1: Ja. Hey, Doe!
0: Nou?
1: Die neus is ja verboden.
0: Oh, is kan op. Maar Kim en ik verschil naar een scheel met de mooiste night. Hey, Doe, Francine! Paresia dikke kut.
1: Mooi, hè? Hey, Doe! Wat ben dat voor spruit?
0: Hoezo? Maar Kim en ik verschil naar een scheel met de mooiste night.

0: dynamite. Hey, doe. Waar is jij een gekke kop?
1: Nou, dat vind ik wel nice. Hey, doe. Is zelf een kop als een envelop.
0: Nou, dat is ook wel.
2: Wat kan me niet verschillen, maar het scheelt me de mooiste night.
0: Hey, doe. Waar zien. Ja. Waar is toe, jouw kromme poot?
1: Hey, doe.
0: Nou, zeg maar.
1: Dino.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe, werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel van Irma de Vries naar Rob de Vries met het Groningse nieuws. Goedemorgen Rob.
4: Goedemorgen, geen familie trouwens. Het staatstoezicht op de mijnen maakt zich opnieuw zorgen over het tempo van de versterkingsoperatie in onze provincie. Net uit een brief van minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken, vertelt verslaggever Maarten.

0: Schiphol.
1: De toezichthouder zegt dat de ambities van de NCG te laag zijn en daarmee het tempo voor de versterkingsoperatie. De NCG denkt nog steeds de versterking te hebben afgerond in 2032.
0: Het IMG past de afhandeling van aardbevingsschade voor gedupeerden die kiezen voor maatwerk aan. Vanaf 30 november geldt voor alle gedupeerden dat het dossier wordt gesloten zodra de schade is afgehandeld. Pas als er een nieuwe aardbeving komt die zwaar genoeg is, kunnen mensen opnieuw een vergoeding krijgen. En zeker één persoon is gistermiddag gewond geraakt bij een ernstig ongeluk in Warffum. Een auto botste daar langs de Onderdendamse weg op een boom. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws straks om 6:30.
2: Radio Noord.
3: De ochtendploeg.
2: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, het laatste kwart van het jaar is begonnen. September zit erop, oktober is begonnen, net als de ochtendploeg. En ook vandaag gewoon weer tot 10 uur bij je.
4: Hey, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ik schrik de baan.

0: I'm not gonna write you a love song. Nou, dat zijn harde woorden van Sara Bareilles. Goedemorgen. De nieuwe dag is aangebroken. Donderdag vandaag, 1 oktober. Dit is de ochtendploeg. En Daf de Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ook met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vandaag is het regenachtig. In het begin van de dag in ieder geval ook bewolkt. Hebben we gemerkt hoe we deze kant op gingen. Ja. Was ook, het ook wel droog hoor. Zon komt er ook bij, 19 tot 21 graden. Nadat we gisteren toch best een lekkere dag hebben gehad. Wat minder zon dan ik eigenlijk had gehoopt.
1: Ja.
0: Het duurde best lang voor die doorheen kwam.
3: Ja, het was ook wel een heel waterig zonnetje.
0: Ja, maar het was wel lekker buiten.
3: Ja, de temperatuur was prima.
0: En het regent warmterecords dit jaar. Afgelopen jaar al, een stuk of 20 winter weer dagrecords geloof ik. Gisteren ook weer eentje. In de Beeld was het 24,5 graden. In de Beeld werd dat gemeten. Maar veel warmer was het bijvoorbeeld in het oosten van het land, waar het 28,6 graden was op vliegbasis Twente. Dat laten we voorlopig wel even achter ons, ga ik vanuit.
1: Ja. Ja?
0: Je weet niet hoe het loopt, hè?
3: Nou ja, 20 graden en een zonnetje is ook lekker, toch?
0: Ik vond het gisteren een beetje een rare gewaarwording, want het was echt nog wel lekker weer. En ik moest even de vuilnis buiten brengen en zo. En toen werd het al donker. Uur of 7 begon het wat te schemeren en zo. Dacht ik, het past eigenlijk helemaal niet bij het weer wat je hebt gehad. Zo'n warme dag en dan al zo vroeg donker.
1: Ja, dat gevoel had ik gisteren ook inderdaad. Dat je denkt van, ik zou nu eigenlijk, zou je verwachten dat iedereen nog op terras zit of zo. Maar ja, het is gewoon donker. Iedereen,
0: De barbecue donker buiten.
1: Ja, precies.
3: Ja.
0: Het kan ook heel anders. In het zuiden van Frankrijk gold gisteren code rood vanwege wateroverlast. Daar viel lokaal meer dan 330 mm regen.
3: Zo, dat is wel echt heel veel.
0: Heel veel regen is dat, ja. Goed, gisteren was toch een hele verdrietig nieuws natuurlijk. Dat Paulien Cornelissen van De Slimste Mensen onder andere, ze schrijft ook boeken, cabaretière, zomaar ineens overleed. Wist natuurlijk al een paar jaar dat ze kanker had.
2: Mm-hmm.
0: Maar vorige week nog zei Herman van der Zand in een aantal interviews bij de start van De Slimste Mens. Nou, het gaat eigenlijk heel goed met haar. En ik hoop ook het derde seizoen met haar te gaan doen. Mm. En ineens, ik schrok echt van het bericht.
1: Ja, ik ook.
0: Ja. Heel raar. Ik had het net gegeten. Ik pak mijn telefoon. Ik zei tegen mijn vrouw, nou moet je dit eens lezen.
1: Ja.
0: Veel tv-programma's stonden daar gisteren bij stil. Ook Arjen Lubach, die begon zijn programma gisteren op deze manier.
4: Hallo allemaal. We hebben zojuist onze show opgenomen. En dat deed ik met alle vrolijkheid die ik in me had. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet vrolijk, want een uur voor onze opname kwam het nieuws dat Paulien Cornelissen is overleden. En zij was niet alleen een vriendin van de show, maar ook een vriendin van mij en van vele anderen die hier werken. Niemand is hier vaker te gast geweest dan zij. Zij was zeg maar echt ons ding. En ik had haar met zoveel liefde en plezier nog 1000 keer te gast gehad. Paulien was een van de grappigste mensen die ik ooit heb gekend. En ik denk dat zij het ook heel grappig had gevonden hoe ongemakkelijk ik nu hier een comedyprogramma sta te beginnen. Als een verwarde cavia. Maar ik weet ook dat ze had gewild dat we om deze absurde, stomme en oneerlijke wereld blijven lachen. Dus dat gaan we toch gewoon proberen. Lieve Paulien, we gaan je missen.
0: Ach, ja. Paulien Cornelissen werd 50.

0: Sing our own song. Het is 14 minuten over 6.
1: Dit is de Vroege Vogel.
0: Een nieuwe Vroege Vogel. Johnny Tuinstra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg ik Johnny of
2: daar
0: Johnny? Zeg ik Johnny of
2: Johnny?
0: Johnny Tuinstra.
2: Ja.
0: Uit Sebaldeburen, maar daar ben je nou niet, hè?
2: Ja, klopt. Nee, nu niet. Nee, ik ben nou nog onderweg.
0: En waar is dat? Hallo? Ja, dat was de reden waarom we hem net al bijna niet te pakken kregen. We blijven het even proberen, Daphne.
1: Ja, is het een stukje verderop. Dus ja. Dan,
0: hij is vrachtwagenchauffeur, zit in Zweden. Jij doet een verwoede poging om de verbinding nu te herstellen. Want het is natuurlijk leuk om even te vragen hoe het daar is in Zweden.
1: Ja, nou volgens mij...
0: Ja, ben je er weer?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Ah, gelukkig. Okay. Je was even weg. Ja, ik heb al verteld dat je in Zweden zat, want je bent vrachtwagenchauffeur.
2: Ja, klopt. Vraag maar eens even. Ja. Nee, ik vertrek meestal zondagavond richting Scandinavië en dan kom ik eind van de week kom ik weer terug.
0: Rij je altijd op Scandinavië?
2: Ja, elke week. Ja.
0: En wat heb je dan bij je?
2: Goh, ja, echt van alles. Alles wat in het raam.
0: Weet je wat we doen? Want de verbinding is niet echt heel goed, Johnny. We gaan even binnenkort weer met jou bellen op het moment dat je in een gebied zit waar beter internet- en telefoonverbindingen zijn. Want kennelijk is Zweden dan toch net even ietsje lastiger. Dat gaan wij goed maken. Mocht je trouwens nu ook onderweg zijn in de vrachtwagen of iets anders aan het doen zijn. Omdat je al aan het werk bent, laat het ons gerust even weten. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe Vroege Vogels. 050 3188288.
1: De Vroege Vogel.

0: De film die we verder nog altijd op het favoriete lijstje staat. De film Dirty Dancing, Bill Medley en Jennifer Warnes. And I've had the time of my life. Het is 6:06. Laten we eens even luisteren naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand nou mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Wie werkt als ZZP'er profiteert van belastingaftrek en werkgevers betalen voor ZZP'ers geen premies voor ziekte of pensioen. Maar als de Belastingdienst oordeelt dat iemand schijnzelfstandig is, kan alsnog een hoge rekening volgen. Het kabinet komt nu met een voorstel die aan de voorwaarden voldoet. Hoeft straks niet meer bang te zijn de Belastingdienst op bezoek te krijgen om toch extra premies of loonbelasting te betalen. De nieuwe wet moet ook opdrachtgevers duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
1: Wat je ziet is dat heel veel opdrachtgevers zeggen, ik weet het niet goed. Ik vind het onduidelijk, wanneer kan het nou wel, wanneer kan het nou niet. Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. Of ik sluit ze uit van bepaalde opdrachten. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
0: Aartsen streeft ernaar om de wet in 2028 in te laten gaan. Twee ruiten van het gemeentehuis van het Utrechtse Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Gebeurde na een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers in de gemeente. Eerder op de avond was er vanwege de stemming een onaangekondigde demonstratie bij het gemeentehuis. Die verliep volgens RTV Utrecht rustig. Enkele honderden mensen waren op de been. Later op de avond werd er alsnog vuurwerk afgestoken. En ging de ME op pad om de mensen te verdrijven. Volgens de politie zijn de verdachten gevlucht en is er nog niemand aangehouden. Minister Buchholz O'Sullivan wil strenger ingrijpen bij makelaars. Moet er een register komen waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Bij wangedrag kunnen ze dan uit hun beroep worden gezet. Ook moet er een klachtenloket komen. Nu kan iedereen die dat wil makelaar worden. De markt heeft eigen regels, maar die worden niet door elke makelaar gevolgd, zegt de minister.
2: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
0: Makelaars hebben eerder de kans gehad om dit zelf te verbeteren, maar dat lukt steeds niet. De minister werkt het plan nu verder uit. Begin volgend jaar moet het af zijn. Chronische nieuws is af. En Rob vertelt het zo meteen om 6:30. Wat bijvoorbeeld, Rob?
3: Opnieuw zorgen over de versterkingsoperatie. Het gaat allemaal te traag, vindt het staatstoezicht op de mijnen. Hoe dat zit, dat vertel ik zo.

0: Tom Jeu, het is 6:30 inmiddels. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het staatstoezicht op de mijnen maakt zich opnieuw zorgen over het tempo van de versterkingsoperatie. Blijkt uit een brief aan minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken. De SODM concludeert dit na een rapportage van de Nationaal Coördinator Groningen over het verloop van de versterking, weet verslaggever Maarten Siepel.
2: De toezichthouder zegt dat de ambities van de NCG te laag zijn en daarmee het tempo voor de versterkingsoperatie. De NCG zegt op haar beurt dat het rapport een realistisch beeld schetst met de mogelijke onzekerheden die er zijn. De NCG denkt nog steeds de versterking te hebben afgerond in 2032.
1: Het SODM adviseert de NCG om snel met betrokken partijen in gesprek te gaan over welke maatregelen moeten worden genomen om vertraging te voorkomen. Ook maakt de toezichthouder zich zorgen over ruim 200 ZZP'ers die de NCG inhuurt, bij wie risico's op schijnzelfstandigheid zijn ontdekt. Als zij niet in dienst willen komen bij de NCG, loopt de versterking mogelijk nog verder vertraging op. Bij het distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Peijs is gisteravond een politieactie geweest. Een woordvoerder van de landelijke eenheid van de politie laat aan RTV Drenthe weten dat er niets is aangetroffen. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Over wat de aanleiding voor de politieactie was, zijn geen mededelingen gedaan. In de verklaring aan de NOS laat Die Grenzen weten niet zelf, maar wel als derde partij betrokken te zijn. De koopjesketen wil daar verder niets over zeggen. Zeker één persoon is gistermiddag gewond geraakt bij een ernstig ongeluk in Warffum. De auto botste daar op een boom langs de Onderdendamse weg. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Onder meer brandweer en de traumahelikopter waren aanwezig om hulp te bieden. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Het instituut Mijnbouwschade Groningen past de afhandeling van aardbevingsschade voor gedupeerden die kiezen voor maatwerk aan. Vanaf 30 november geldt voor alle gedupeerden dat het dossier wordt gesloten zodra de schade is afgehandeld. Pas als er een nieuwe aardbeving komt die zwaar genoeg is, kunnen mensen opnieuw een vergoeding krijgen. Het IMG wil de duidelijkheid hiermee vergroten en dossiers sneller en in één keer afhandelen. Deze manier van afhandelen gold eerder al voor mensen die kiezen voor een vaste vergoeding tot €10.000... of herstel door een aannemer tot €60.000. Het IMG heeft daarnaast het aanvraagformulier voor schadevergoedingen aangepast. Daarmee moet het makkelijker worden om via de website een aanvraag te doen. Aandeelhouders van bioplasticfabriek Avantium hebben het bedrijf toestemming gegeven om tientallen miljoenen euro's op te halen door extra aandelen uit te geven. Het beursgenoteerde bedrijf heeft geld nodig omdat het langer dan verwacht duurde om de productielocatie in Delfzijl op te starten. In die fabriek wordt een plantaardig alternatief gemaakt voor plastic. Het wordt gebruikt voor onder andere voedselverpakkingen. Door kwaliteitsproblemen met leidingen duurde het veel langer om te beginnen met de productie. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Daarnaast hoopt het bedrijf dat een lening van 20 miljoen euro van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, de NOM, kan worden omgezet in aandelen. En de kinderboekenweek is van start gegaan. Op allerlei plekken in onze provincie zijn tentoonstellingen en voorleesmiddagen. Onder andere in Winsum, waar aan het kerkpak een kinderboekenhuis neergezet is. Coördinator Kina Werkman vertelt waarom dat belangrijk is.
3: Omdat daar extra aandacht wordt besteed aan kinderboeken, aan de liefde voor kinderboeken, aan het lezen. Om kinderen enthousiast te maken om toch vooral te gaan lezen. Want van lezen leer je zoveel.
1: De kinderboekenweek duurt nog tot en met 11 oktober. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, de Neder-Saxe lijn gaat er gewoon komen. Dat is niet het nieuws overigens. Nee, dat was de stelling in het lopend vuur gisteren. Zometeen de meningen die gisteren binnenkwamen. En Harma over het oktoberweer, zo rond 7:15.
6: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Stevie Wonder en het heerlijke Sir Duke.
1: Lopend vuur.
0: Het leek toch allemaal in kan en kruik te zijn. De aanleg van de Neder-Saxe-lijn. Sterker nog, er was een feestje vorig jaar rondom toenmalig staatssecretaris Thierry Aerts in Emmen. Het feestelijke start zijn van de Neder-Saxe-lijn. De spoorlijn tussen Groningen via Hoogezand, Verdamstadskanaal, Mussenkanaal, Ter Apel, Emmen, Koevoort, Hardenberg, Almelo naar Enschede. Maar ja, het staat allemaal weer op losse schroeven, want de minister die er nu over gaat, Vincent Karremans, heeft gezegd, ja, alle financiële toezeggingen op infrastructureel gebied, dat gooien we allemaal op een hoop en dan gaan we kijken welk geld we nodig hebben, onder andere voor reparatie van wegen en bruggen, want er is te weinig geld. En dus lijkt het zomaar eens te kunnen zijn dat de Neder-Saxe-lijn voorlopig misschien wel niet doorgaat. Of toch wel, want er is veel onbegrip in het noorden, er is ook weer een lobby op gang gekomen. Nou, wat vind jij? De Neder-Saxe-lijn gaat er gewoon komen. Wat kan er allemaal binnen bij ons, Daphne?
2: Trudy die zegt, belofte maakt schuld, maar ik twijfel. Het zou zo'n goede zaak zijn voor de noordelijke provincies. Bernard vreest dat de lijn er niet gaat komen. Het noorden en de Veenkolonie in het bijzonder heeft geen prioriteit. Het is heel jammer voor de streek, want de lijn zou een stevige impuls kunnen betekenen. Het bevestigt ook het wantrouwen jegens Den Haag.
0: Ja, dat is wel zo natuurlijk. Ja, dat krijg je dan. Ja.
2: Ja, Peter die zegt al het geld op één hoop en dat gaat voor het merendeel naar het onderhoud en knelpunten in de Randstad en zuidelijker. Hoezo wil de overheid meer vertrouwen uitstralen? Bewijzen keer op keer dat het noorden geen prio is. Nou, en Marion gaat wel een beetje ver hoor. Die zegt, die piep moeten ze keihard wegtrappen. Ik heb het even zelf weggetypt.
0: Okay. Ja. Laten we die reacties gewoon niet doen.
2: Precies.
0: Netjes blijven.
2: Precies. Roland zegt, die komt er niet. Want ze vinden iedere keer iets anders belangrijker. Peter die zegt ook, ik denk het niet. Ik heb trouwens ook mijn twijfels over de Lelylijn.
0: Nou ja, het geld van de Lelylijn, althans een deel daarvan, is natuurlijk eerst dus gereserveerd voor de Neder-Saxe-lijn. En als dat geld dan automatisch doorgaat, weer nu naar de algemene pot, ja, dan heb je twee keer niks.
2: Nee, precies. Ja,
3: die Lelylijn gaat er natuurlijk echt niet komen. De laatste ramingen gingen uit van 13, 14 miljard euro. Ja. Nou ja, tenzij de gaskraan weer open gaat.
0: Ja, nou,
3: dat gaat dus echt niet gebeuren.
0: Die discussie dan helemaal niet gaan voeren.
3: Nee.
0: Zijn partijen die daarvoor pleiten trouwens.
2: Nou, ja, die zijn er. Ja.
0: Eentje nog?
2: Ja, helemaal goed. Joke die zegt nog, belofte maakt schuld. Maar dit kabinet zal de belofte niet inlossen, ben ik bang.
0: De Neder-Saxe-lijn gaat er gewoon komen. Hebben we daar een beetje vertrouwen in? Nou, niet echt. Namelijk 32% denkt dat hij er toch gaat komen.

0: 5 en Keep On Moving. Het is bijna 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, oktober is nat begonnen, kun je zeggen.
1: Ja, klopt. Ja. En wat je toch wel, dat het echt in de dood oktober is. En dat de september erop zit. En ja, misschien was gisteren wel de laatste zomerzwame dag. Dat kan, hè. Maar ja, oktober wil ook nog wel eens weer 24 graden geven. Maar ja, de kans dat het gebeurt, wordt natuurlijk wel aanklonen. We komen verder in de tijd. Gisteren zo'n 26 graden in de stad. 17 graden op dit moment. Oh, een millimetertje is er maar van. En op dit moment wat lichte regen en bewolkt. In de barometerstand doet zo'n 17 millibar. Visvliet, een dikke millimeter. Over de maand september 76,5. Nou, dat is orig gemiddeld voor wat de mol is. 25,5 werd het guster. En op dit moment 17,5 groot met het lichte regen. En in Roodschouw guster 3,5 uur de zon werd 25,5 groot. Op dit moment lichte regen 8 kilometer zicht, 17 graden en 1,5 millimeter. Nou, vandaag begint in de door bewolkt en regenachtig. Vanmiddag in Dreugd het volker op. We verbaar de zon dus in de deur te komen. Maar er is ook wel weer kans op een bui. Met een zwakke tot motige zuur. Dat loten westelijk wind 19 of 20 graden. Vanavond trekken nog eventueel aanwezige buien in oostelijk richting voort. Ken vannacht nevel en mist ontstaan met 12 tot 15 graden als minimum. En maar liep droog te blijven. De zon is er weer bij. En de wind zwakt tot motig uit zuidelijke richting brengt 19 of 20 graden.
0: Dankjewel, tot over een uurtje. We gaan straks de

0: fijne muziek. Ja, weet je, jaren 80, dat is al mijn periode. Muziek waar ik van hou. En muziek, daar kun je lang over praten en lang over twisten. Want iedereen heeft zijn eigen smaak. Elwin Baas ging de straten met de vraag: wat is eigenlijk jouw favoriete muziek?
1: Nou, eigenlijk gaan voor wie?
2: Ghanese muziek?
1: Ja, of Nigeriaans muziek, ja.
3: Ik luister echt naar alles een beetje.
2: Alles?
3: Ja.
2: Ja, maar zoals? Is het alleen maar, noem eens wat?
3: Fatah en Lijpe. En Boef. En
4: driller muziek.
3: Ja.
2: Dat is wel een beetje rapachtig, toch?
3: Ja, ik hou ook meer van rap, ja.
2: Ja, hè?
3: Ja.
2: En vroeger ook al? Altijd al?
3: Ja, ik denk het. Ik weet niet. Ik luister een beetje naar alles. Wat ook Arabisch, Spaans, Nederlands, Engels. Dus ja, internationaal. Ja. Ja.
2: En hoe is het met jou dan? Wat is jouw favoriete muzieksmaak?
4: Frank Ocean. Meer van die rustige muziek. Maar ik luister eigenlijk naar alles. Maar soms luister ik ook naar Madrid van Sajax. Arabische liedjes. Ja, dus het is gewoon alles.
5: Mijn favoriete muziekstijl? Nou, ik heb er een heleboel. Heel breed. Van middeleeuws tot metal.
2: Ja, maar heb je dan een bepaalde, dat je dan zegt van nou, als ik een bepaalde gevoelens heb, of hoe ik me voel op een dag, dat je dan een bepaalde muziekstijl aanzet, of hoe werkt dat bij u?
5: Ja, dat werkt inderdaad wel zo. Van ik heb gek genoeg, als ik me somber voel, dan word ik juist opgewekter van sombere muziek. En als ik me opgewekt, nou ja. En als ik me opgewekt voel, dan zet ik inderdaad vaak opgewekte muziek op.
2: En heb je wel eens, als je dan een liedje hoort en je luistert naar de tekst, dat je denkt, oh, dat kan ik ook wel goed gebruiken?
1: Ja, soms.
2: Ja, kun je een voorbeeld noemen?
1: Nou,
2: als je een keer een liedje gehoord hebt?
1: Ja, met nou, hoe jij met zeg maar mannen omgaat, een beetje rustig en ook nou, lief. Ja.
2: Dus je hebt er wel wat aan?
1: Ja. Dat wel.
2: Ja, hè?
1: Ja.
5: Kiss. Black Sabbath.
2: Oh, dat is wel het stevige werk, hè?
5: Ik hou van het stevige werk.
2: Ja?
5: Ja.
2: Altijd al gehad?
5: Altijd gehad. Ja, daar kan je zo lekker op dansen. Dat is gewoon uit de jaren 60, 70, 80 enzovoorts. Hè. Die muziek. Ja, daar ben ik een beetje blijven stilstaan bij die muziek.
2: En hoe vaak draait u het nog?
5: Nou, één keer per week minstens, ja. Ik heb het opgenomen en heb het lekker eventjes dansen. Even loskomen thuis, weet je wel. En dan gaan we weer verder.
1: Nou, meer liefde liedjes. Ja.
2: Ben je ook een beetje een romanticus?
1: Nou, een beetje.
2: Ja?

Tom Jones. It's not unusual, dit is de ochtendploeg. En zometeen na 7 uur vertelt Daphne waarom ze van die kleine oogjes heeft vanochtend. Want dat had ze ervoor over. Nou, hoor je zometeen. Shanna Spyro nu. Great Expectations.

0: In Groningen luister je op je FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Boekholt O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
3: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
2: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
4: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
2: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: Het staatstoezicht op de mijnen maakt zich opnieuw zorgen over het tempo van de versterkingsoperatie in onze provincie. Blijkt uit een brief aan minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
7: De toezichthouder zegt dat de ambities van de NCG te laag zijn en daarmee het tempo voor de versterkingsoperatie. De NCG denkt nog steeds de versterking te hebben afgerond in 2032.
6: Bij het distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen is gisteravond een politieactie geweest, waarbij ook de douane was betrokken. Volgens de landelijke eenheid van de politie is er niets aangetroffen. Over wat de aanleiding voor de actie was, zijn geen mededelingen gedaan. En sinds gisteren zijn de binnengrenscontroles door de marechaussee verleden tijd. Voortaan wordt niet meer alleen op de grens, maar in een gebied tot 20 kilometer landinwaarts gecontroleerd. De dienst hoopt zo minder voorspelbaar te zijn voor onder meer criminele netwerken. Meer daarover straks om 19:30.
5: Dankjewel, Rob. Er is verkeersinformatie nu al, Daphne.
8: Ja, nu al, inderdaad. De N34 Emmen richting Zuid-Laren tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. 5 kilometer file en daar sta je 11 minuten vast.
9: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en rolloen.
10: Op zoek naar slangen of pakkingen van

0: topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
1: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
2: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
5: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Radio Noord.
7: De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen, even langs de prikklok op de eerste dag van oktober. En misschien schenk je net een bakje koffie of thee in.

0: de dag met een lach. Dit lachje. Ja, deze. Leuke Chinese, I love your smile. En begin de dag ook met regen trouwens. Stap maar naar buiten, dan ga je het merken. Die regen begon vannacht al. Blijft het nog wel even, maar het wordt ook wel droog hoor. In de middag gaan we de zon ook zien. Kan nog wel een bui vallen en het wordt 19 of 20 graden. En die temperatuur die houden we de komende dagen ook wel een beetje. Dus helemaal niet verkeerd voor het begin van oktober. Hoe gaat het, Daphne?
1: Ja, best.
0: Houd nog vol?
1: Ja, toch nog maar even aan de koffie zo meteen, denk ik. Ja, ja. Maar voor de rest gaat het wel goed, hoor.
0: Voor koffie ga ik het zo hebben, ja. Want jij was gisteravond in Stadskanaal, en net als heel veel andere mensen, toen daar een concert was rondom Twee Deuntjes, ons Radio Noord-programma op zondagochtend.
1: Ja.
0: Met heel veel grunnige artiesten. Je hebt even met je telefoon in de lucht wat opnames gemaakt. Laat ik even een stukje horen.
1: Meezingen.
0: Ja, hoe was het?
1: Ja, het was echt hartstikke leuk. Ja, het ging alle kanten op. Wat je hoort na TikTok, dan hoor je inderdaad Marlene Bakker.
0: Ja.
1: Maar echt van alles kwam voorbij. En Olaf Vos, die praat het allemaal aan elkaar. Nou, eigenlijk, niemand bleef gespaard. Hij deed dat heel erg leuk.
0: Ja, dat kan hij goed, ja.
1: Ja, dat kon hij heel goed. En het was goede muziek. Alles bij elkaar. Dus dat was heel tof. En dat nummer van Arnold Veeman bijvoorbeeld, dat heb ik dan niet gefilmd. Ik dacht, hier moet ik gewoon even van genieten.
0: Ik vond het ook wel jammer. Ik had er best graag naartoe gewild. Maar ja, jij hebt het aangedurfd om bijna niet te slapen komende nacht. Ik wou het toch maar niet gaan doen.
1: Ja, het waren 4 uurtjes inderdaad. Ja, dus dat is dat is niet boffen. Maar het was echt alles waard.
0: Ja, hadden ze gewoon op zondagmiddag gedaan. Geen enkel probleem, was ik er ook even bij geweest.
2: Nou, ja, over het weekend, vrijdag, zaterdag, avond. Ja.
0: Ja. Maar een mooie volle bak ook.
1: Ja, zeker. Ja, en er werd meegezongen meteen ook en gedanst. Dus dat was hartstikke leuk.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Ja, het is, wij zitten aan ons tweede bakje koffie, dan wel thee. Het is ook vandaag Wereldkoffiedag. En dus brengt het Nationaal Koffie en Thee onderzoek komt naar buiten. Gemaakt door Koffie en Thee Nederland. Beetje wij van WC Eend zijn. Ja. Maar weet je hoeveel koffie wij gemiddeld per dag drinken?
1: Ik denk best veel.
0: Ja? 3,5 kopjes.
1: Ik denk dat het voor heel veel mensen meevalt. Voor mij zou dat veel zijn.
0: Ja, nou ja, en hoeveel thee? 2,8 kopjes.
2: Ik wou zeggen 3.
0: Ja. Ja. Ja. Nee, 2,8, dan laat je een beetje staan.
2: Beetje staan, ja, precies. Bodempje.
0: Na kraanwater is koffie overigens de meest gedronken drank in ons land, blijkt uit dit onderzoek. En 62% drinkt ook gewoon dagelijks koffie. 38% dagelijks thee. Er zit wel een enorme verschil in allerlei generaties. Want Gen Z en millennials, die noemen bij koffie vaak dat het een functionele reden heeft. Ze zijn wakkerder door, of voelen meer energie door. Babyboomers zeggen, het is gewoon sterk verankerd in ons dagelijks leven. Het is een gewoonte en ook vaak een vast ochtendritueel.
1: Ja, dat kan me ook voorstellen.
0: Ik haal altijd om 17:15 voor ons een rondje koffie. Dat is ook ons vaste, althans mijn vast ochtendritueel. Het past zo een beetje in de planning. Nou, ze zijn er veel meer dingen onderzocht. Thee bijvoorbeeld is voor Gen Z ook vaak een manier om warm te worden en voor concentratie. En millennials noemen thee dan weer voor de gezondheid en ontspanning.
1: Gezondheid?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, nou, dan drink je minder koffie, want thee is weer gezonder dan koffie.
1: Oh, ja.
0: Ja, ik denk dat of ik drink thee in plaats van bier of zo. En dan, dit vind ik echt, ieder zijn heug en ieder zijn meug, maar de helft van Gen Z, dat is echt de jeugd dan, hè, en ruim 4 op de 10 millennials drinkt wel eens kant-en-klare koffie uit het koelschap van de supermarkt.
1: Ja, ik moet toegeven, heel, heel, heel erg af en toe.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, van die ijskoffie is dat dan.
0: Dat lijkt mij echt zo vies.
1: Dat is wel lekker hoor.
0: Ja.
1: Ja, af en toe.
0: Ja, ik vind koude koffie al niet heel erg lekker. Dus als het echt, echt specifiek koud gemaakt is.
1: Ja, maar er zitten allemaal melk doorheen en zoetstoffen. Dat wordt wel lekker gemaakt hoor.
0: Doe met me gewoon een warm bakje

0: Bruce Springsteen en Hungry Heart.
1: Lopend vuur.
0: Nou, we hadden net een wc-eendonderzoek over koffie. Ik heb er nog zo eentje in de categorie vlees. Het is wel een serieus onderzoek, maar wel een opdracht van de organisaties uit de vleessector gedaan. Het werd deze week aangeboden aan de Tweede Kamer. Dan wordt het Nationaal Vleesonderzoek genoemd. En wat het lijkt, nou, we blijven een land van vleeseters. In bijna elke leeftijdscategorie zegt tenminste 93% van de Nederlanders nog vlees te eten. Er is wel meer waardering voor vleesvervangers, maar het echt vervangen van vlees komt in veel gevallen er nog niet van. En mensen die stoppen met het eten van vlees worden dan vleesverlaters genoemd. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen dat vaker doen dan mannen. Zo'n 17% van de Nederlanders zegt regelmatig vleesvervangers te eten. En nog eens 22% zegt dat af en toe te doen. Maar 74% zegt nee, ja, de smaak. Dat vind ik toch echt de allerbelangrijkste reden om toch een gehaktballetje of een biefstukje of een schnitzeltje te nemen bij het avondeten. Bij mijn warme maaltijd hoort een stukje vlees. Nou, ik weet je antwoord, Daphne.
2: Nee. Nee, bij mij niet, nee.
0: Hoe lang eet je al geen vlees?
2: Ja, 11 jaar.
0: Zo lang al?
2: Ja. Ja, ja, ik leef nog steeds.
0: Nou, ja, nou,
2: kijk eens aan.
0: Dat kan dus.
2: Het kan. Ja. Ja, nee, ik mis het ook niet. Dat is echt wel bizar, want toen ik geen vlees meer begon te eten, zeg maar, toen had je alleen maar van die bonenburgers.
0: Ja.
2: Daar word ik niet blij van. En nu, wat als je ziet wat er allemaal op de markt is, er zijn zulke goede vleesvervangers. Dus ja, daar maak ik wel gebruik van.
0: Maar in het begin miste je het dus wel?
2: Nee hoor, want nee. Nee.
0: Was je voet toch nog zo lekker?
2: Ik vond het wel lekker, alleen ik vond het idee nooit zo lekker.
0: Ja, zo.
2: Ja.
3: Nou, ik zit even te denken en even te tellen. Ik denk dat we gemiddeld 4 van de 7 dagen een stukje vlees hebben, denk ik.
0: Ja, ja,
3: zoiets. Dus niet elke dag.
0: We hebben ook wel eens vis. Ik weet niet of dat dan zo telt. Ja,
3: nou, precies. Nou, het vis, dat reken ik dan ook wel eventjes. Reken ik daar dan niet mee. Dus,
0: nee, ik ook. Ja.
3: Vis komt er dan wel bij, zou je kunnen zeggen.
0: Maar over het algemeen
3: ook wel eens vleesvervangers of gewoon helemaal geen vlees.
0: Nou, vleesvervangers hebben we eigenlijk nooit. Dan hebben we gewoon een gerecht waar dan toevallig geen vlees in zit.
3: Ja. Nou ja, precies.
0: Een kies maakt of zoiets. Dat hoeft niet per se.
3: Nee.
0: Dat is niet per se bewust ook. Maar dat is, ja, dat hoort dan niet in dat gerecht.
3: Nee. Nou.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat bij jou thuis eigenlijk gaat. Bij mijn warme maaltijd hoort een stukje vlees, is de stelling in het lopend vuur. Ik vind het fijn als je met ons meepraat. Wat eet je dan bijvoorbeeld? 050-3188-288. En stem ook even via rtvnoord.nl en de app van Noord. 67% van de stemmen zegt eens: bij mijn warme maaltijd hoort een stukje vlees.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: De ander aantal jarigen vandaag. Wielrenner Wout Poels is jarig. 39, beetje categorie generatie Bauke Mollema. Hij fietst ook nog steeds Wout Poels. Bij het EK binnenkort bijvoorbeeld. Anna Drijver, de actrice, wordt 43. Net als haar collega Kim Lian van der Meij, die ook presenteert en zingt. 46. Julie Andrews is jarig. Van de Sound of Music.
2: Ja.
0: 91 geworden vandaag. Ja. André Rieu, 77 ook alweer. En het is de verjaardag van de Senegalese zanger Youssou N'Dour. Hij viert vandaag zijn 67ste verjaardag. En dat vieren we.

0: jarige Yousoen Doer en Nene Cherry en 7 Seconds met dat bekende mama appelsapje erin, hè, van Koeman. Goed alle dingen om. Ja, blijf leuk. Yousoen Doer en Nene Cherry. Zometeen hier in de ochtendploeg. Het Groningse nieuws zit erin, Rob.
1: De Marseillaise krijgt meer ruimte. Hoe dat zit, vertel ik zo.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
4: Okay.
3: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
0: Het is bijna 7:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het staatstoezicht op de mijnen maakt zich opnieuw zorgen over het tempo van de versterkingsoperatie. Blijkt uit een brief aan minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken. Het SODM concludeert dit na een rapportage van de Nationaal Coördinator Groningen over het verloop van de versterking, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
9: De toezichthouder zegt dat de ambities van de NCG te laag zijn en daarmee het tempo voor de versterkingsoperatie. De NCG zegt op haar beurt dat het rapport een realistisch beeld schetst met de mogelijke onzekerheden die er zijn. De NCG denkt nog steeds de versterking te hebben afgerond in 2032.
1: Het SODM adviseert de NCG om snel met betrokken partijen in gesprek te gaan over welke maatregelen moeten worden genomen om vertraging te voorkomen. Ook maakt de toezichthouder zich zorgen over ruim 200 ZZP'ers die de NCG inhuurt, bij wie risico's op schijnzelfstandigheid zijn ontdekt. Als zij niet in dienst willen komen bij de NCG, loopt de versterking nog verder vertraging op. De tijdelijke grenscontroles door de Marseillaise die in december 2024 werden ingesteld, zijn vanaf vandaag verleden tijd. Maar dat betekent niet dat de kans op controles minder is geworden. De Marseillaise gaat juist meer controleren. Ze doet dat alleen niet meer op de grens, maar in een gebied tot 20 kilometer landinwaarts. De dienst hoopt zo minder voorspelbaar te zijn voor onder meer criminele netwerken. De verwachting is dat het normale verkeer door de nieuwe werkwijze minder hinder zal ondervinden. Bij het distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen is gisteravond een politieactie geweest. Een woordvoerder van de landelijke eenheid van de politie laat aan RTV Drenthe weten dat er niets is aangetroffen. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Over wat de aanleiding was voor de politieactie zijn geen mededelingen gedaan. In een verklaring op haar website laat Die Grenzen weten niet zelf, maar wel als derde partij betrokken te zijn. De keten wil daar verder niets over zeggen. Zeker 1 persoon is gistermiddag gewond geraakt bij een ernstig ongeluk in Warffum. Een auto botste daar op een boom langs de Onderdendamsterweg. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Onder meer de brandweer en de traumahelikopter waren aanwezig om hulp te bieden. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De gemeente Groningen gaat kijken of zij stappen kan zetten tegen de pandeigenaar die zaterdag zijn pand sloopte terwijl er nog krakers in zaten. Dat heeft lokale burgemeester Jeannette Bosma gezegd tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraad. In het pand aan de Stavangerweg zaten 12 krakers. De eigenaar eiste met 15 sympathisanten hun vertrek. Toen de krakers weigerden, begon de eigenaar het pand te slopen, totdat de gemeente de werkzaamheden stillegde. Volgens lokale burgemeester Bosma had de eigenaar geen melding gemaakt van de sloop. Ook moet slopen altijd volgens de regels gebeuren, met aandacht voor de veiligheid van mens en dier. En de basketballers van Donar hebben ook hun tweede Europese duel verloren. In Tallinn, de hoofdstad van Estland, was Taltec gisteravond met 83-70 te sterk. Vorige week verloor Donar ook al het openingsduel in Polen. Er volgen nog 6 poolwedstrijden, waarvan 4 in Groningen. Morgen begint de reguliere competitie, de B-Next League, met een uitwedstrijd in het Belgische Kortrijk. Dinsdagavond speelt Donar dan de eerste thuiswedstrijd in Martini Plaza. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Radio Noord Verkeersinformatie, Daphne Blanken.
4: Ja, we kregen net een bericht door op de A7 Duizengrens richting Groningen dat daar een ongeval is gebeurd, vlak na de oprit bij Hoge Zand. 4 kilometer file, 14 minuten vertraging en daar loopt de tijd nog op. En op de N34 Emma richting Zuid-Laren tussen de Gasselte en de aansluiting met de N33. 5 kilometer file en 18 minuten vertraging.
10: Riga Keukens, daar word je blij van. Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Riga Keukens heeft, als een van de weinigen, zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus. Riga Keukens, daar word je blij van.
10: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
13: Kwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. In het stadshart van Appingedam.
12: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
17: De Ochtendploeg
18: met Edwin Paspeer.
19: Goedemorgen, de Groningen die het doelwit is van de recente reekse aanslagen en explosies in het zuiden van de stad stapt vandaag naar de rechter. Waarom dat is, dat hoor je zo meteen.
20: Goedemorgen, Ochtendploeg.
21: Goedemorgen.

0: Pa en Love Again. De stadje die het doelwit is van de recente reeks aanslagen en explosies in het zuiden van de stad stapt vandaag naar de rechter en vecht de sluiting van zijn woning aan de Snelliusstraat aan. Verslaggever Rick Ruschen volgt de spoedzitting die er vandaag is. Rick, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Wat is de kern van de eis die het stadje neerlegt bij de bestuursrechter?
1: Ja, de kern is eigenlijk heel simpel. Hij wil eigenlijk per direct weer zijn woning betreden, of dat hij vervangende ruimte krijgt waar hij zegt van dat is een geschikte woonruimte. Want volgens hem, deze bewoner, Kambies heet hij, ja, heeft hij van de gemeente niet een passende woning aangeboden gekregen sinds hij zijn huis moest verlaten. We weten waarschijnlijk allemaal dat de afgelopen periode druk is geweest in het zuiden van de stad met explosies, onder meer in Stadswijk de Weijert en ook in de Gunobuurt, de Snelliusstraat waar een man woont. De gemeente heeft op last van de burgemeester toen besloten om zijn woning en ook de woning van zijn moeder in de Multatuli-straat te sluiten om de rust in de buurt te herstellen. Ja, en uiteindelijk is hij dus, zegt hij zelf, op straat komen te staan omdat de gemeente hem in zijn ogen niet een passende woonruimte heeft aangeboden. En ja, hij vecht dat nu bij de rechter aan.
0: Ja, uiteindelijk het belang van de wijk tegen het belang van de bewoners. Daar moet de rechter een besluit over gaan nemen.
1: Ja, klopt. De rechter gaat dat deze morgen doen. Hoewel het nog niet zeker is of de rechter ook vandaag direct uitspraak doet. De zaak is in ieder geval vanochtend om 9:30 in de rechtbank in Groningen. En dan ben ik eigenlijk zelf ook wel heel benieuwd wat de rechter gaat beslissen.
0: Ja, want deze stadje is eerder veroordeeld. In hoeverre zou het een rol kunnen spelen bij het besluit?
1: Klopt, hij is in 2024 veroordeeld voor de transport en de export van drugs naar Duitsland onder meer. En hij heeft daarvoor in de gevangenis gezeten, is afgelopen juli vrijgekomen. En hij zegt zelf, ja, ik denk wel dat deze veroordeling meespeelt in die beslissing om zo'n woning eerder te sluiten. En hij zegt ook wel, ja, ik heb het idee dat mensen mij een beetje scheef aankijken op straat. He, met die veroordeling nog op zak en het feit dat hij dus nog maar net op vrije voeten is. Maar hij zegt zelf ook, ja, ik ben een vrije man. Ik heb mijn straf uitgezeten, dat was in een vorig leven. Ik ben nu een vrije man, ik verdien een tweede kans. Ja, en ik wil gewoon dat er een goede, vervangende, passende woonruimte voor mij komt.
0: Ja. De gemeente vreest natuurlijk risico voor de omgeving. Hoe groot is de kans dat daar nog iets misgaat?
1: Ja, de gemeente heeft natuurlijk niet voor niks de woning van deze man en de woning van zijn moeder gesloten. Want ja, de aanslagen volgden elkaar in augustus en september in rap tempo op. De woning van zijn moeder is eerst, daar is eerst een explosief geplaatst, later nog beschoten. Bij zijn eigen woning is een explosief geplaatst. Dus ja, de gemeente zegt ook, ja, heeft ook geluisterd naar de reacties uit de buurt. De buurtbewoners zeggen allemaal, ja, het is hier niet veilig. Ik heb iemand gesproken die zegt, nou ja, ik laat mijn kinderen niet meer achter op het veldje spelen, omdat daar toch wel het een en ander is gebeurd. Dus ja, de gemeente zit natuurlijk ook met dat belang, hè, van de buurtbewoners, van ja, hoe houden wij het veilig? En ja, ze hebben dus besloten dat de beide woningen tot tenminste 27 oktober gesloten moeten blijven.
0: We gaan het volgen, jij gaat het voor ons volgen vandaag en dan horen we ongetwijfeld daar meer over. Dankjewel, verslaggever Rick Ruschen. En zometeen, de kinderboekenweek is van start gegaan, daar hoor je zo meer over. En natuurlijk, Harma.

0: daarbij zeggen. Waarom eigenlijk trots? Maar goed, het is toch een beetje Groningse trots. Dit, ja, Fox de Fox. Ik heb er zelf niks voor gedaan, maar voelt wel een beetje zo. Groot is destijds. Precious Little Diamond, 14 voor 8. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Nou, het was nat vannacht op deze kant. Ook ja. Het was zeker niet koud in de nacht.
1: Nee, absoluut. Het is nog altijd niet koud. En doordeur heeft die temperatuur ook nooit zo vreselijk ver omhoog. Want het liep erop dat we vandaag ook nog wel weer een warme dag gaan houden. Maar ja, die zon, dat is wel een dingetje in en hebben ook nogal aangedurige fun, zeker vermuiders te maken met oneindige regen. Zit ook er aan een droge periode in en in de loop van de dag bewaart de zon er hier en door deur te komen, maar er is er ook nog wel weer kans op bui. En de wind dus rustig aan, zwak tot matig, eerst in het zuidoosten, draait in de loop van de dag naar het westen met 19 of 20 graden dus. Vanochtend trekt er nog eventueel aanwezige buien voort. Vannacht kan de nevel in mist ontstaan met 12 tot 15 graden als minimum. En men een droge dag, de zon is er weer bij en de wind zwak tot matig uit zuidelijke richtings. Brengt 19 of 20 groen.
0: Dankjewel. Het Daphne's fileleed wordt groter.
2: Ja, klopt. De A7, Duitse grens richting Groningen, tussen Zuidbroek en Foxhol. Daar staat nu 7 kilometer file en daar heb je 28 minuten vertraging. En dan ook de A7 Heerenveen richting Groningen, tussen Afrit Frieschepalen en Leek. 9 kilometer file en 11 minuten vertraging. De N34 Emmen richting Zuidlaren tussen Borger en Annen, 5 kilometer file en 17 minuten vertraging. En dan tot slot de N355 Buitenpost richting Groningen tussen Zuidhoorn en Afrit Hoogkerk, 3 kilometer file en 5 minuten vertraging.
0: Sterk als je erin staat en we houden je op de hoogte. Het thema Spot aan ging gisteren de Kinderboekenweek van start. Gebeurde in onze provincie in Winsum in een speciaal kinderboekenhuis. Aan het kerkpad is een tentoonstelling te zien. En daar staan onder meer het kinderboekengeschenk moet ik zeggen, uit 1955. Nou, verslaggever Jetse Koper, die was in Winsum, sprak onder andere Kina Werkman. Zij is coördinator daar. Maar natuurlijk begon het allemaal met de kinderen.
3: De tuin kwam niet aanlopen met de kruiwagen vol limoenen.
4: Dat kan jij al goed lezen.
3: Dank je.
4: Maud, hou jij een beetje van boeken?
5: Ja, ik lees nu elke avond Mathilda.
4: Wat vind jij zo leuk aan lezen dan?
5: Dat je er veel kan van leren bijvoorbeeld.
4: Waarom is het zo belangrijk dat die week er is?
6: Omdat daar extra aandacht wordt besteed aan kinderboeken, aan de liefde voor kinderboeken, aan het lezen. Om kinderen enthousiast te maken, om toch vooral te gaan lezen. Want van lezen leer je zoveel. En hier is ook een schatkamer vol verhalen. Dus elke keer heb je weer een nieuw verhaal, een nieuwe belevenis. En je leert er gewoon zoveel van.
4: Ja, nu gaat het eigenlijk altijd over dat de leesvaardigheid van kinderen achteruit gaat.
6: Ja.
4: Merken jullie dat hier ook?
6: Ja, we krijgen minder kinderen. Of als we met. We doen een project retro lezen, heel erg leuk. En dan vragen, goh, wat las jij vroeger? En dan vragen, wat lezen de kinderen? En dan is het altijd een beetje lastig. Nou, ik lees niet zoveel. Maar doordat ze hier komen, worden ze wel weer enthousiast. En na die tijd krijgen we heel veel positieve reacties dat er toch meer gelezen wordt.
4: Hou jij een beetje van lezen, Anna?
7: Ja hoor.
4: Wat maakt lezen dan zo leuk?
7: Nou, ik vind het vooral leuk dat je sommige boeken ook kan leren en dat je er lekker in je verhaal kan zitten.
4: Ja, iedereen die hier is, die houdt van lezen. Maar houdt iedereen in jouw klas ook van lezen?
7: Nou, sommigen wel, maar sommigen vinden het ook wel minder leuk, want die gaan niet echt lezen. Ik denk dat sommigen, zoals een paar jongens, die het niet zo leuk vinden.
4: Kan jij eens even kijken of er een boek in de kast staat naast jou?
7: Ja.
4: Maar dit is een oud boek, hè? Zou jij dit, als je dit in de bibliotheek ziet, gaan lezen?
7: Ja, ik zou wel even kijken wat erin staat misschien.
4: Maar ik zie geen plaatjes.
7: Nee, klopt. Maar soms vind ik het ook wel leuk. Want dan moet je soms plaatjes in je hoofd doen.
4: Is dat het leuke aan lezen voor jou? Dat je eventjes helemaal ergens anders bent?
7: Ja.
4: Nou, Anna, ik zou zeggen, heel veel leesplezier. En neem het boek mee en ga lekker lezen.
7: Ja. Dankjewel.
0: Mooi, Anne. In Winsum gisteren bij de start van de Kinderboekenweek. Die duurt nog tot en met 11 oktober. Jetse Koper maakte de bijdrage. En zometeen een paar reacties op de stelling in het lopend vuur. Bij mijn warme maaltijd hoort een stukje vlees.

0: je boer en wees maar aan dat. Bij mijn warme maaltijd hoort een stukje vlees is ons lopend vuur. Wat komt er binnen, Daphne?
1: Marion die eet elke dag vlees. Ze heeft wel liever een kleiner stukje vlees, wat biologisch is van de boer. Gea ook elke dag vlees. Heerlijk. Ja, of vis en kip. Maar ja, kip is toch ook vlees?
0: Kip is ook vlees, ja, inderdaad.
1: Ja. Nou ja, goed. Ook Gisela, jazeker, een stukje vlees van de slager erbij. Maakt voor mij een warme maaltijd volledig.
0: Bij mijn warme maaltijd hoort een stukje vlees 050-318-288. En stemmen via rtvnoord.nl. En de app van Noord, 68% van de stemmers is het eens met de stelling. Zometeen na achten de avonturen van de basketballers van Donar in Estland. En nu Shakira en Burna Boy. Yeah.

0: raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Een maritieme avontuur.
3: Het is nu 8 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
5: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
4: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet. De verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
6: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
4: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wiel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
1: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
3: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
1: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui in het oosten, kans op onweer. In de loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
15: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
16: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
17: Yes, de kick.

0: Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
3: Non-stop.

het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Het Kom Over de Brug Festival in Blauwe Stad stopt. De organisatie, die nota bene door de gemeente Oldambt is genomineerd voor de Oldambtster Cultuurprijs, trekt de stekker uit het populaire evenement vanwege de aanhoudende regeldruk, extreme verantwoordelijkheden en een verstoorde relatie met de gemeente Oldambt. Zware eisen rondom weerscenario's en het verplicht regelen van een overdekte opvanglocatie voor 3000 bezoekers vormen de genadeklap. We slaan een jaar over vanwege de regeldruk en de buitenproportionele verantwoordelijkheid die bij ons wordt neergelegd, meldt het bestuur van het festival aan Groningen 1. Daarmee volgt het evenement het voorbeeld van Zweep Events, dat eerder al stopte met de organisatie van 8 evenementen in Winschoten, waaronder de populaire Duitse Dagen. Winschoten raakte daardoor in 2027 in één klap 9 bezoektrekkers kwijt. De gemeente Pekela gaat tijdens de renovatie van het gemeentehuis de huisvesting van haar medewerkers aanpassen. Dit gebeurt om de kosten van de renovatie te drukken. Een deel van de medewerkers is vanwege de renovatie al verhuisd naar multifunctioneel centrum De Binding, naar de Oekraïneopvang in de Molenhof en naar de gemeentewerf in Oude Pekela. De ambtenaren die in het gemeentehuis zouden blijven werken gaan nu naar een pand op het bedrijventerrein Holland Mars in Nieuwe Pekela. De gemeente gaat zo snel mogelijk aan de slag om het pand van de voormalige nachtopvang geschikt te maken als gemeentelijke kantoor. De bedoeling is dat er zo'n 40 werkplekken worden gecreëerd. Door het gemeentehuis helemaal leeg te maken voor de renovatiewerkzaamheden denkt de gemeente de kosten van het grootscheepse project ongeveer 6,5 miljoen euro binnen de perken te kunnen houden. Pekela moet de komende tijd stappen zetten om klachten die burgers hebben over de gemeente beter vast te leggen. Nu worden klachten te veel informeel op zijn pekels afgehandeld en worden weinig dossiers bijgehouden. Zo kan het zijn dat klachten verdwijnen. Dat bleek gisteravond tijdens de behandeling van 2 onderzoeken van de Rekenkamer Pekela in de gemeenteraad. Uit de onderzoeken op zijn pekels en wat klachten ons kunnen leren die in de raad werden besproken, komt het naar voren dat het gemeentebestuur en de ambtenaren in Pekela sterk leunen op informeel contact en op korte lijnen met de burgers. Hoewel deze benadering volgens de Rekenkamer door inwoners van Pekela wordt gewaardeerd vanwege de laagdrempeligheid en de herstelgerichte aanpak, ontbreekt momenteel een goede actuele klachtenverordening. De Rekenkamer benadrukt dat er een officieel formeel kader moet komen waarin alle klachten, ook mondelinge klachten en informele signalen, worden vastgelegd zodat burgers weten waar ze aan toe zijn. De provincie Groningen kent 975.000 euro toe aan het project Op weg naar een kansrijke toekomst van de stichting Petje Af. Daarmee kan het programma voor kansengelijkheid de komende 3 schooljaren in de hele provincie worden ingevoerd. De eerste stap is in de regio Oost-Groningen. Ieder kind in Groningen verdient de kans om te ontdekken waar het goed in is. Met deze bijdrage kiezen we niet voor een kortlopend project, maar voor jarenlange zekerheid voor deze kinderen en hun gezinnen. Dat is precies waar het provinciale programma van Nationaal Programma Groningen voor bedoeld is. Bouwen aan de toekomst van Groningen, te beginnen bij de jongste generatie. Aldus Pascal Roemers, gedeputeerde van de provincie Groningen. Tot zover het Groningen in Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1-app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag uitzonderlijk warm en zoel voor de tijd van het jaar, met maximumtemperaturen die oplopen tot 26 à 28 graden. De zon breekt in de loop van de ochtend steeds vaker door en vanmiddag verloopt vrij zonnig bij een matige zuidoostenwind. In de loop van de avond en nacht neemt de wolking toe, koelt het af tot zo'n 16 graden en volgen er in de nacht enkele buien met een kleine kans op onweer. Vanaf morgen leeft het najaar weer flink in op de hoge temperaturen en wordt het een stuk frisser. Al blijft het na donderdagochtend wel grotendeels droog.

0: aan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: Ah! Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
13: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
14: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
15: Hockey! Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt...

De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman die de gezagvoerder neerstak wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks een steekwonde de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur. Caspar Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen

0: Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: De schoolfoto's komen er weer aan.
7: Ben jij al voorbereid?
6: Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
13: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
14: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
15: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman die de gezagvoerder neerstak wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan

0: Vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Ah!
5: Oeh, gaat het?
4: Er moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
13: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
14: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks een steekwonde de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden.

0: Het is nu 1 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos.

0: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
6: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
7: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen, om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de algemene financiële beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis.

0: Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden.

0: Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3... wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorging. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden.

0: te moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman die de gezagvoerder neerstak wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden.

0: De mooiste muziekmix hoor je bij ons.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal 700.000 euro. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor 10,9 miljoen euro. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd 21,5 miljoen euro voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: fcsurprise.nl.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Soms

0: Is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kiks.nl tijdens de Kiks Fashion Week.
1: Gevonden!
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks een steekwonde de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden.

0: Het is nu 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ah!
9: Oeh, gaat het?
8: Dan moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
11: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op super.

De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: place. Doing that land. I'll be open all night. Just get around.
1: Set,
0: I'm here to take my own. Set up.
2: Hey, fame, don't you lie, start.
3: Dit is Tony's Popuur met Tony Klaasens.
4: Hij speelde niet alleen rock'n'roll, maar hij leefde gewoon rock'n'roll. Herman Brood en zijn Wild Romans en dan natuurlijk Saturday Night, de plaat uit 1978... werd een van Broods grootste hits en bracht hem ook buiten Nederland onder de aandacht. Brood was muzikant, maar ook schilder. En een van de meest kleurrijke figuren uit de Nederlandse popgeschiedenis. En met deze opening zijn we begonnen. En ik zeg leuk dat je weer luistert. 1 uur of 2 uur Tony's Popuur. En in het eerste uur, dat is een echte Nederlandse, Europese rock- en poppaleis. Ik begon met Herman Brood en ga zo dadelijk verder met Golden Earring. En dan via Greed, Diesel en Anouk naar Direct, The Scene. En ook Clouseau komt voorbij. En daarna wordt het steeds internationaler en uiteindelijk eindig ik met de Ramones. We gaan snel verder van de ene Nederlandse rocklegende naar de andere. Golden Earring met Radar Love uit 1973, geschreven door Barry Hay en George Kooijmans. Het nummer werd een internationale hit en is misschien wel het Nederlandse rocknummer voor onderweg. Zelfs vandaag hoor je die baslijn en denk je automatisch aan die nachtelijke autorit. Radar Love.

Ja, dit nummer klinkt als een grote rock ballad, maar het verhaal erachter is heel persoonlijk. Zanger Scott Stapp schreef het nummer nadat hij hoorde dat hij vader zou worden. Het is daardoor tegelijkertijd een lied over geluk, over onzekerheid en verantwoordelijkheid. Juist dat persoonlijke maakt het nummer With Arm Wide Open zoveel meer dan alleen een stevige rock ballad. Het verscheen in rond het jaar 2000 op het album Human Clay. De band Creed. En van de Amerikaanse rock naar een Nederlandse plaat waarin Amerika bijna letterlijk het decor wordt. Diesel neemt ons mee naar Californië. Sausalito Summonite vertelt het verhaal van een autorit richting San Francisco. Met een Rambler, een lege radiator en uiteindelijk problemen op de weg. Dat kon niet uitblijven natuurlijk. En nog een leuk detail. De Nederlandse single verscheen aanvankelijk als Sausalito Summonite met een fout op het etiket. En later werd dit hersteld naar Sausalito. Hier is Diesel.

En van een zomerse autorit naar een Nederlandse zangeres die met één nummer een enorme internationale carrière haar carrière een flinke duw gaf. Anouk met Girl uit 2004. Het was de eerste single van haar album Hotel New York en werd meteen een grote hit. Ook de videoclip viel op. Anouk in winterkleding, mannen in rode pakken en helmen en een nogal surrealistische sfeer. Het was typisch Anouk. Rock, pop en een flinke dosis eigenzinnigheid. Hier is Anouk.

En dan gaan we 16 jaar vooruit in de tijd en komen we uit in het jaar 2020. En dan kom ik uit bij Direct en wel het nummer Soldier On. De titel zegt eigenlijk al veel, doorgaan ondanks alles. De band omschreef het nummer als een ode aan mensen die durven op te vallen en hun eigen plek proberen te vinden. Het nummer kreeg bovendien extra betekenis in een periode waarin veel mensen zelf moesten volhouden en omgaan met onzekerheid. Een mooi plaat dus over veerkracht. En na die moderne Nederlandse rock gaan we terug naar een nummer waarin één woord eigenlijk alles zegt. En dat hoor je straks.

Een van de mooiste platen van Direct. Tenminste, dat is mijn mening met een diepliggende betekenis. Ja, en dat ene woord waar ik het over had voordat deze plaat begon is de kleur blauw. T-lauw. En de scene met blauw uit 1991. Het is een nummer waarin liefde, spijt en zelfreflectie door elkaar lopen. De tekst is behoorlijk beeldend en juist daardoor blijft zonder meer hangen. De scene wist rock altijd iets literairs mee te geven. Geen grote woorden, maar verhalen waar je als luisteraars zelf iets bij kunt voelen. Blauw haalde in Nederland de 14e plaats. T-Lau, helaas, hij is niet meer onder ons, maar de band maakte prachtig mooie muziek. Zo ook iedereen is van de wereld, maar dit is Blauw.

Ze begonnen in België, maar ook al heel snel kregen ze in Nederland een vaste waarde. En dan heb ik het natuurlijk over deze hele goede band Clouseau. En Ik Zing is zo'n typisch Clouseau-nummer waarin de zang en melodie centraal staan. En eigenlijk past dit prachtig bij deze avond. Na al die verschillende stijlen staat één ding steeds centraal. Wat mij betreft, ik probeer elke week goede liedjes te draaien met een boodschap. En het zijn niet altijd hits. En ook nu weer tijd voor totaal iets anders. Ik draai het eigenlijk, ik denk zelfs op verzoek van iemand. Alike, die gaf aan dat ze dit een prachtig mooi nummer vindt. En dan heb ik het over Abel Hollow met het nummer Mom. Een nieuwe naam en een nieuwe plaat uit dit jaar 2026. Het is een rustige persoonlijke song. En alleen al de titel maakt natuurlijk nieuwsgierig. Mom. Het nummer verscheen afgelopen juli en staat inmiddels op het album Heaven's So Far Away. Voor mij een mooie gelegenheid om tussen al die bekende namen ook eens een nieuwe stem te laten horen.

Een echte tranentrekker, dit nummer van Abel Hollow. Mom, hoorde je. En dan de Charlie Daniels Band met Wasn't It 26. Het nummer staat op het album Simple Man uit 1989 en werd geschreven door Don Simpson. Charlie Daniels was natuurlijk veel meer dan alleen de man van The Devil Went Down to Georgia. Hij bewoog zich jarenlang tussen country, southern rock en blues. En deze plaat laat een wat minder vaak gedraaide kant van hem horen.

0: at 26. I like another try at 25. Or was it 26?
1: Ja, ik ga het nogmaals herhalen. Was it 26? En je hoorde natuurlijk de Charlie Daniels Band. En dan gaan we naar Willie DeVille, oftewel Mink DeVille. Hij combineerde rock met soul, met blues en Latijnse invloeden en gaf de plaat daarmee een heel eigen sfeer. Het nummer werd vooral in Nederland een flinke hit en bereikte hier zelfs de derde plaats. Luister vooral ook naar het gesproken stukje in het nummer. En dat geeft Spanish Stroll zijn eigen karakter.
0: Dit is een titel: Spanish Stroll.

De Digiman's Band, Ticket to. Ja, het komt uit 1970. De plaat werd hun eerste grote succes en bereikte de nummer 6 in de top 40. Ik ben toegekomen aan mijn laatste plaat van het eerste uur. En dat ga ik doen met de Ramones. En I Wanna Be Sedated. En Ramones, ja, dan heb ik het over punk op zijn meest herkenbare manier. Kort, snel en simpel en ongelooflijk effectief. Het nummer verscheen oorspronkelijk op Road to Run uit 1978. Geen lange gitaarsolo, geen overbodige franje. Gewoon tempo erop en gaan. Ik zou zeggen, blijf ook luisteren, want ook in het tweede uur na de klok van 7 heb ik nog heel veel mooie muziek. En ga ik starten met Exception, maar eerst de Ramones.

0: Het is nu 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
2: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
1: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist, koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

bereikte, The Fifth bereikte nummer 3 in de Nederlandse top 40. Je hoorde natuurlijk Exception en uur 2 is misschien nog wel verrassender dan het eerste uur. Ik begon, ik zei het al, met Beethoven via Exception en ik ga naar Nederbeat met de Outsiders. Vervolgens Southern Rock, Dire Straits, zij zijn van de partij, Kajak, Tina Turner, Teens T-Set en daarna ook nog de Granberries. Peter Frampton, Jesse Coulter, Metallica. En als ik er nog tijd voor heb, want dan moet ik 2 minuten kort spreken in de tweede uur, dan komt ook Elton John nog voorbij. Een kleine muziekgeschiedenisles in 12 platen zou je kunnen zeggen. Van klassieke muziek naar de Nederlandse beat van de jaren 60. The Outsiders met Wally Tux en Touch. De single verscheen in 1966 en werd een top 10 hit. En datzelfde jaar stonden de Outsiders bovendien in het voorprogramma van de Rolling Stones. Jawel, in Nederland. En dat moet voor een jonge Nederlandse band een behoorlijke moment zijn geweest.

De Marshall Tucker Band combineerde Southern Rock met country en blues. Can't You See werd in 1973 geschreven door gitarist Toy Caldwell en is een prachtig voorbeeld van die typische Amerikaanse mix. Het nummer begint bovendien opvallend met elektrische gitaar en fluit. En juist die fluit geeft het nummer meteen zijn herkenbare gezicht. En van de warme Southern Rock gaan we naar een veel meer atmosferische plaat. Minder zon, meer melancholie. Ja, een paar weken geleden draaide ik iets van de Dire Straits en dat deed ik heel lang niet. En toen zei ik dat ik de Dire Straits wat vaker in het programma ga draaien. Wel nu, vanavond dus weer. En wel Brother in Arms. En dat is een nummer dat bijna filmisch klinkt. Mark Knopfler schreef het in de periode van de Falklandoorlog en de tekst heeft daardoor een duidelijke anti-oorlogslaag. De plaat verscheen in 1985 en werd ook later bijzonder populair op momenten waarop afscheid en verlies centraal staan. En een leuk technisch detail. De plaat speelde ook een rol in de vroege geschiedenis van de CD-single. Ruim of bijna 5 minuten lang is hier Dire Straits.

Wellicht een van de mooiste platen van deze band, de Dire Straits, Brothers in Arms. En ik kreeg zojuist een berichtje van een luisteraar die zei: God, ik luisterde naar je plaat, ik pakte mijn gitaar erbij en ik speelde even een deuntje mee. Nou, hoe mooi kan het zijn? Dankjewel. En dan gaan we naar Kayak met Wintertime. En dat stamt ook alweer uit de jaren 70 en wel uit 1974. En een grappig detail is, het nummer heet Wintertime, maar stond juist in de herfst in de Nederlandse top 40. De plaat werd geschreven door Pim Koopman en Keus van Leeuwen en Max Werner. Zingt niet alleen, hij bespeelde hier ook de mellotron, een instrument dat je kunt zien als een soort voorloper van de sampler. Kayak.

En toen was hij afgelopen, Kajak. En de volgende plaat gaat over een klein plaatsje in Tennessee, waar deze zangeres opgroeide. De tekst zit vol met herinneringen aan het dagelijkse leven daar. Oorspronkelijk verscheen het in 1973 met Ike en Tina Turner. Maar Tina bleef het ook na hun scheiding uitvoeren. Het werd uiteindelijk één van haar vaste live-klassiekers. Luister naar Nutmeg City Limits.

Nutbush City Limits. Je hoorde natuurlijk Tina Turner. En het kleine plaatje is natuurlijk Nutbush. En dan vanuit Tennessee springen we terug naar Nederland. Naar een plaat met een titel die in 1970 behoorlijk wat wenkbrauwen deed fronsen. T-Set met She Likes Weeds. De titel was in 1970 natuurlijk nog opvallend. Maar er zit een grappig verhaal achter. De titel is ontleend aan de film Funeral in Berlijn uit 1966, waarin de woorden I like weeds voorkomen. De plaat werd bovendien een nummer 1 hit in Nederland. Luister naar T-Sets.

De Cranberries met Linger. En na de zachte stem van Dolores zetten we de volumeknop weer een stukje verder open. Want we gaan naar Peter Frampton met Breaking All the Rules. De titel klinkt bijna als een motto voor een muzikant die na zijn enorme succes met Frampton Comes Alive weer verder wilde. Het album Breaking All the Rules verscheen in 1981 en werd opgenomen met een vrij directe, stevige live in de studio aanpak. Frampton was inmiddels een echte gitaarheld geworden. Breaking All the Rules.

7 minuten lang Peter Frampton met Breaking All the Rules. En dan gaan we naar Jesse Coulter met Standing on the Edge of Forever. En dat is geen oude klassiek, geen oude country klassieker, maar een nummer uit 2023. En Coulter, ja, zij is wel degelijk een legende uit de jaren 70 en maakte deel uit van de zogenaamde outlaw country wereld rond onder andere Waylon Jennings en Willie Nelson. En ik dacht, dat is een mooie manier om oud en nieuw met elkaar te verbinden. All right.

Het origineel is van Thin Lizzy, Whiskey in a Jarro. En je hoorde Metallica en zij namen hun versie op en maakten er een stevige rockplaat van. Ja, en van Metallica gaan we van staal naar vleugel, van gitaren naar piano. En daarmee komen we bij een van, men zegt, meest geliefde liedjes uit de popgeschiedenis. Ja, en ik kijk op de klok en ik heb nog één liedje te gaan. En die ga ik alvast een beetje opzetten, zodat je alvast kunt horen dat Elton John met Your Song dit programma gaat afsluiten. En de muziek werd door Elton John geschreven op 27 oktober 1969. Ja, het werd een van de belangrijkste nummers uit zijn carrière en is nog altijd een van de oudste composities die hij live regelmatig uitvoert. Dit was Tony's Popuur, van Herman Brood tot Elton John, van Beethoven tot Metallica. 2 uur lang muziek, heel veel verhalen en hopelijk een paar platen die je opnieuw hebt ontdekt. Tot volgende week, tot Tony's Popuur. Een fijne avond nog allemaal en tot ziens. Dag!

0: Het is nu 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
1: Op onze stadsomroeper Jan Veen, beste luisteraars. Vandaag praten we met onze belleman, zoals ze dat in België aanduiden. Hoort en zegt het voort. Met belgeluid en welluidende stem doet hij zijn maren. De aankondiging van zijn belangrijke bericht. Nou, stadsomroeper, hoe word je er nou? Wie is jouw baas? Wanneer treed je op? Nou, we hebben zoveel vragen aan onze stadsomroeper. En we zijn ook helemaal benieuwd naar jouw verhaal, jouw levensverhaal, maar ook naar jouw leven als stadsomroeper. Hartelijk welkom hier in onze studio. En de focus is vandaag helemaal op jou gericht.
2: Dankjewel voor de uitnodiging ten eerste.
1: Ja, nou, we zijn blij dat je er bent. Ja.
2: Heel mooi.
1: Een hele poos geleden dat wij elkaar gezien hebben.
2: Dat denk ik ook, dat wij persoonlijk elkaar inderdaad al een hele tijd niet meer gezien hebben.
1: Ja, klopt, hè? Er zitten wel enkele jaartjes alweer tussen.
2: Dat denk ik.
1: Ja, ja, ja. Jan, Jan Veen. Jan, je hebt, net als al onze gasten altijd doen, een voorwerp meegebracht. En dat jou na aan het hart ligt. En jij mag gaan vertellen, wat heb je meegebracht en waarom dit voorwerp?
2: Wat hier voor me ligt is een, ik zou bijna zeggen, nog een andere oud ambacht. Dat is het maken van een scheepje en een fles. In dit geval is het scheepje en een fles gemaakt door waarschijnlijk mijn grootvader. Die trouwens ook Jan Veen heette.
1: Hoe kan het? Ja, hè? Dus daar ben je nou vernoemd.
2: Dat klopt.
1: Ben je ook de stamhouder van de familie?
2: In de zin van dat ze daar inderdaad de mannelijke... ben ik niet de oudste van het stel. Dus in zekere zin de stamhouder. Dan moet ik het bij een van mijn neven zoeken. Maar ik ben wel inderdaad de enige die inderdaad ook letterlijk naar mijn grootvader is vernoemd.
1: Ja, nou dan ben je toch wel een beetje stamhouder, toch? Ja, ja. Maar vertel, jouw voorwerp. Het is een fles, ik zie hem hier liggen.
2: Ja.
1: Het is een... Wat heeft er ooit ingezeten in die fles?
2: Goeie vraag, ik zou het eigenlijk niet weten. Maar... Het ziet eruit als dat er inderdaad iets met een

0: bij te vertellen. Het is allemaal heel priegelig werk. En de man, dat weet ik, omdat ik zijn trouwring namelijk nog heb, had enorme handen.
1: Oh ja?
0: Dus dat, hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen, dat moet toch wel een aardig kunststukje zijn geweest.
1: Ja, want dat moet toch eigenlijk wel met pincetten of zo gedaan zijn. Want je moet het vast kunnen houden en je moet ook nog kunnen lijmen, lijkt me zo.
0: Wat ik weet is dat ze min of meer eigenlijk het inderdaad het scheepje in elkaar drukken. En dan via de tuigage het meestal omhoog zetten.
1: Oké. Okay.
0: Dus letterlijk met een draadje eruit dat ze het omhoog zetten. Dus daar moet hij ook echt inderdaad wel echt even bij gezeten hebben.
1: Ja, ja, want je kunt niet dat scheepje van tevoren, voordat het in de fles gaat, maken. Want dat kan niet, want het kan er niet in.
0: Nou ja, dat is net wat ik zeg. De masten die worden platgelegd. Het wordt wel degelijk dus inderdaad buiten de fles gemaakt. Van wat ik weet hoe het werkt. Het wordt wel degelijk buiten de fles gemaakt. Daarna worden de masten eigenlijk platgelegd. En dan via de tuigage, via de draadjes die eraan zitten, wordt het recht omhoog gezet.
1: Oké, dus als ik het goed begrijp, dan moet dat scheepje zelf in ieder geval smaller zijn dan de hals van de fles. En ook dan de masten, die er dan plat op liggen, zal ik maar zeggen, moeten dan ook nog passen door die opening.
0: Dat klopt. Dat is wel zoals ik het altijd begrepen heb.
1: Ja, ik sta er helemaal versteld van, weet je dat? Ja, het is wel een mooi dingetje. En hoe hou je het nou op zijn plek? Want dat moet ook, kan natuurlijk ook niet door de fles aan het rollen gaan.
0: Hij ligt precies in evenwicht.
1: Ja, ja, zit hij geplakt ergens op of zo?
0: Nee hoor. Het is ja, het materiaal van het... het materiaal waar dus het landschap van mee is gemaakt is waarschijnlijk... Ja, goeie vraag, maar dat zit er min of meer in geplakt. En dat zet ook het scheepje vast.
1: Ja, precies.
0: In ieder geval in dit geval wel.
1: Ja, want dat landschap, daar stellen de golven van het water voor, toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat is wel heel mooi. En waarom heb je dit meegebracht? Wat doet dit jou?
0: Nou, het is een stukje geschiedenis van mijn familie. Bovendien, het heeft weer te maken met water. En ja, dat... Het water loopt in die zin door onze familie heen, want het is een oude schippersfamilie.
1: Ja?
0: Zeker inderdaad twee generaties voor mijn vader waren allebei schippen.
1: Mm-hmm.
0: En dat lag dan allemaal in Oude Pekela, bij wat nu dan de Koenemansbrug is, toen de Koenemans draai. Omdat mijn overgrootvader daar op een gegeven ogenblik aan land is komen wonen bij een familielid. En bij gelegenheid lag dus de hele familie daar en daar met alle schepen.
1: Zo.
0: En dat waren er een behoorlijk aantal. Want alle zonen kregen van mijn overgrootvader een schip mee.
1: Zo.
0: Toen ze gingen trouwen. En er zijn ook nog wat dochters van hem zijn ook met schippers getrouwd. Dus dat moet een behoorlijke vloot zijn geweest die er dan... naast wat nu de kringloop is, daar en daar gelegen heeft.
1: Ja, maar dan moet jouw grootvader ook een bemiddeld man zijn geweest om dat mee te kunnen geven aan al zijn zoons.
0: Dat moet bijna wel zo zijn geweest. Maar als je op mijn naam zoekt inderdaad op internet, dan kom je een foto van hem tegen, van mijn overgrootvader, en dan denk je van, die had geen cent te makken.
1: Oh.
0: Letterlijk had hij eigenlijk nooit een riem om, zoals ze in de familie zeggen. Hij vond een stuk touw namelijk genoeg.
1: Oh ja, ja, ja. Dus hij was superzuinig.
0: Hij was superzuinig blijkbaar.
1: Ja, ja. Ja, en rijk word je niet van veel verdienen. Helpt wel mee. Maar dan wou je wel niet uitgeven, toch?
0: Dat ook.
1: Ja, ja. Zo, en hoeveel zoons had jouw grootvader?
0: Als je het hebt over mijn grootvader, dan gaan we dus weer een generatie terug. Dat waren twee zoons, twee dochters.
1: Ah ja, dus hij hoeft niet aan zo heel veel zoons een schip.
0: Ja, nee, dan heb je het over mijn overgrootvader.
1: Ja?
0: Dan, die had, en dat is misschien wel leuk om te vertellen, sowieso twee zonen Jan.
1: Ah, oh, twee zonen Jan. Dan gaan we zo meteen nog verder praten.
0: Helemaal goed.
1: We gaan eerst naar jouw eerste muzieknummer luisteren, Jan. Ja. En dat gaat worden...
0: Dat gaat Johnny Cash worden, Folsom Prison Blues. Een nummer waarmee ik opgegroeid ben.
1: Ja, vind je mooi?

0: Vind ik mooi. Is ook eigenlijk, ja, is dan de muziek van mijn vader. En zoals ik al gezegd, mijn hele jeugd. De bandjes in de auto op reizen en als we onderweg waren. Ja, dat was een heleboel, was Johnny Cash.
1: We gaan naar Johnny Cash luisteren.
2: I'm Johnny Cash.

0: Ja, luisteraars, wij praten vandaag met onze stadsomroeper, Jan Veen. En hij heeft er iets verteld over zijn overgrootvader en zijn grootvader. En hij vertelde zojuist dat jouw opa toch, hè? Die had twee zoons die Jan heten.
1: Overgrootvader?
0: Ja, overgrootvader had twee zoons die Jan heten. Nou, ja. Leg me dat eens uit. Weet je er iets van?
1: Ja, wat ik ervan weet is dat in dat gezin, want ik heb zelf ook het genealogisch onderzoek naar mijn familie gedaan. Zijn aardig wat kinderen geboren, niet allemaal hebben het overleefd. En op een gegeven ogenblik waren de namen op, want alles moest benoemd worden natuurlijk. En op een gegeven ogenblik waren de namen op bij de heren. En werd er weer een zoon geboren. Ja, dan zijn ze weer opnieuw begonnen. En dat werd dus weer een Jan.
0: Oh.
1: Waardoor er dus inderdaad op een gegeven ogenblik dus vader Jan was. Grote Jan, dat was dan de oudste Jan. En kleine Jan, en dat was dan de jongste Jan. Maar zoals ik al zei, de kleine Jan was mijn grootvader. En dat is een hele jongen geworden, maar hij stak boven de rest uit.
0: Ja. Werd hij dan ook in de praktijk bijvoorbeeld als roepnaam Jantje genoemd? Of weet je dat niet?
1: Daar heb ik eigenlijk geen weet van hoe dat precies gegaan is. Maar ik weet wel dat als er om Jan geroepen werd in, in die familie, dat er ongetwijfeld wel iemand kwam.
0: Ja, precies. Ja. Het is wel heel merkwaardig, hè? Maar wel een mooi verhaal. Heel typisch.
1: Ja, het allerleukste is eigenlijk, ik ben natuurlijk ook een Jan. Mijn grootvader was een Jan, mijn overgrootvader was een Jan. En daartussen zit er nog één tussen. En dat is mijn vader.
0: Ja.
1: En toen die benoemd moest worden, was net inderdaad de vrouw van mijn overgrootvader overleden. Dus moest die benoemd worden. En dat is dus een Geert geworden.
0: Ja, precies. Ja, Jan, Geert-Jan.
1: Nou, het is Geertruid. De vrouw van mijn overgrootvader was een Geertruida Elsina Das. En ja, dan heb je het probleem, wat maak je daarvan? Want het is geen dochter geworden, het is een zoon geworden. En dat werd dus Geert Elsinus.
0: Ah ja, dus op die manier hebben ze het opgelost.
1: Op die manier hebben ze dat opgelost, ja, inderdaad. Ja.
0: En Jan, zijn jullie Oldamsters van origine? Of waar komt jouw familie vandaan?
1: Ja, dus zoals ik al verteld heb, lagen de schepen eigenlijk allemaal in Pekela. Maar het was een schippersfamilie. Dus kinderen werden nogal eens geboren op de plekken waar het schip lag. En daardoor kan ik dus zeggen dat mijn vader dus niet is geboren naast, maar in het Pekelderdiep op het schip van zijn ouders.
0: Oh, ja, dus was een
1: dat is dan een echt Pekelder.
0: Ja.
1: En van lieverlee zijn wij als familie wel Oldamsters geworden. Want toen ik 13 was, ben ik hier naar Winschoten verhuisd. En zo zijn wij eigenlijk een Oldamster familie geworden. Maar dan wel met de roots heel hard in Pekela.
0: In Pekela, oké. En die schepen, jouw familie zat op de binnenvaart of ook op de buitenvaart?
1: Over het algemeen op de binnenvaart. Maar een oom van me heeft bijvoorbeeld wel inderdaad de zeevaartschool gedaan. En heeft nog een tijdje op de wildevaart gezeten. Maar ook die is uiteindelijk naar de wal gekomen.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben van de eerste generatie die eigenlijk niet meer op een schip gezeten heeft.
0: Och. En jouw vader is wel op een schip geboren. Maar is hij ook nog schipper geworden? Of heeft
1: geweest. Dat, mijn vader is dan van de generatie waarbij de schepen de familie uitgingen. Maar hij heeft nog wel op de schepen gevaren, ook als kind. Want toen mijn overgrootvader overleed, was het nog wel een schip in de vaart van hem. En die lag bij een boer. Dus daar werd mijn vader op pad gestuurd. Hij was 15. Om het schip te laden en op gang te brengen.
0: Ja.
1: En dan is het uiteindelijk door waarschijnlijk een van zijn ooms inderdaad naar zijn bestemming gevaren. Maar op die manier ging het toch nog steeds.
0: Ja, precies. En wat was het goed wat jullie vervoerden, wat jouw familie vervoerde? Want we moeten over de familie praten, hè?
1: Ja. Toen ging het een heleboel hier in de omgeving. Dus dan praat je over stro, aardappelen. Ander stuk goed.
0: Ja. Maar geen turf of zo? Of was dat al lang achter de rug? Of?
1: Ik denk dat die turfvaart toen langzamerhand al wel ten einde was.
0: Ja. Maar ja, stro en aardappelen, moest ook vervoerd worden, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. als jij dat zo vertelt, hè, doet jou dat nog iets? Want jij hebt niet meer op de vaart gezeten. Maar is dat toch iets wat in de overlevering bij jou toch nog wat teweeg brengt?
1: Nou ja, het is altijd het is altijd gewoon die hang naar schepen, naar water. Als ik tot rust wil komen, dan zoek ik ook water op. Zoals ons eigen Oldam meer, maar ook inderdaad gewoon naar zee rijden.
0: Ja.
1: En nu staat een zeil. En met vakanties ook graag aan het water.
0: Ja. Heb je ook nog een plezierbootje?
1: We hebben nog één boot in de familie zitten eigenlijk.
0: Okay.
1: En die ligt hier ook bij het Oldam meer.
0: Aha. En dat is ook nog zo eentje met masten erop?
1: Nee, dat is geen... Er zit wel een kleine mast op, maar het is een motorbootje.
0: Ja.
1: En die zit nog in de familie. Daar maken we, als we de kans hebben, allemaal dan gebruik van.
0: Ja, en dan ga je varen op het Oldammeer?
1: Ja, dan varen we op het Oldammeer. Maar ik sluit ook niet uit in de toekomst dat er nog wel een bootje van mezelf komt.
0: Toch wel. Het blijft kriebelen in het bloed.
1: Ja, zeker weten. Ja, dat, ik zeg altijd, bij ons in de familie, er zit nog een deel water van het Pickle the Deep in. Dat qua bloedstroom, want dat kan bijna niet anders.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Jan, jij woont dus in Winschoten. Getrouwd, kinderen?
1: Ik ben niet getrouwd. Ik ben wel al 17 jaar samen met Marjan. En we hebben samen geen kinderen.
0: Ah ja. Dus na jou sterft niet de familie uit, want er zijn voldoende neven en nichten, ga ik vanuit.
1: Er zijn neven en nichten, dat klopt. En het grappige is... Daarvan studeert er alweer eentje maritieme technologie. Dus ook dat gaat verder.
0: Oh, ja. Dat kan niet missen, hè?
1: Dat kan niet missen.
0: Ja. Leuk. Ja. Nou, mooi, Jan. We gaan luisteren naar jouw volgende muzieknummer.
1: Ja, en dat is eentje inderdaad die echt mij... Dat begonnen met inderdaad Johnny Cash. Dan word je 16. Dan ga je eigen muziek uitkiezen. En dan ga je toch een tandje harder als wat je vader luisterde. Het volgende nummer is van AC/DC en dat is Thunderstruck.
0: Tandje harder als vader.
1: Ja, zeker weten.
0: Daar was ze zeker heel blij mee.
1: Hij noemde het meestal ketelmuziek.
0: Ja. En dan goed hard?
1: Ja, dat als ik de kans kreeg wel, ja.
0: Ja, precies. Nou, we gaan luisteren. Ik mag niet ketelmuziek zeggen, maar we gaan luisteren naar AC/DC.

0: Nou, vertel me nou eens, Jan. Jij bent zo'n rustig persoon. En dan deze muziek. Ja. En je geniet ervan.
1: Zeker weten. Niet alleen van AC/DC. Maar inderdaad had er ook in het algemeen het... Ja, iedereen heeft een uitlaatklep nodig, moet je dan zeggen. En ik denk dat dit een van mijn is.
0: Ja, dat blijkt wel zo te zijn. Heb je ze ooit live gezien?
1: Ik heb ze 3 keer live gezien zelfs, AC/DC. Dat Thunderstruck is van ongeveer toen ik 16 was. Daarna zijn ze met dat album op tour gegaan. Daar kwam mijn live album uit. Die heb ik natuurlijk ook meteen inderdaad toen gekocht. 2 dagen zitten luisteren van dubbel album. En daarna was het klaar eigenlijk. En was ik AC/DC fan.
0: Ja, hè?
1: En
0: ja.
1: Doof voor 3 dagen. Want ik heb hem op een koptelefoon moeten luisteren. Want ja, de rest van de familie was toch niet helemaal fan van deze muziekstijl.
0: Ja, die dacht er een beetje anders over.
1: Die dacht er een beetje anders over. Maar ja, na dus 3 keer live gezien. En ja, een heleboel met die band meegemaakt. Van de laatste keer inderdaad. Dat was iets wat ik als fan ook niet gewend was. Zaten er opeens pauzes in het concert.
0: Oh, dus?
1: Zo'n 1,5 jaar later bleek dat een van de gitaristen en oprichters min of meer half de man op het podium stond. Oh, en die is ook vrij kort erop overleden.
0: Ah, dat is wel jammer. Ja.
1: Dat is heel jammer.
0: Ja. Dus er moest iedere keer eventjes weer opgestart worden.
1: Er moest even gecheckt worden of hij letterlijk inderdaad nog de nummers wist die hij moest gaan spelen. Wat extra vreemd is, aangezien hij ze zelf geschreven heeft, grotendeels.
0: Ah, oh, jammer. Ja, het kan gebeuren, hè?
1: Ja, het gebeurt.
0: Ja. Oké, Jan. Jij groeit op in Bekela, naar de rand verder in Oldambt. Jij bent natuurlijk hier naar school gegaan, heb gestudeerd.
1: Dat klopt.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik ben ooit begonnen met rechten. Maar kwam erachter dat dat niet helemaal mijn ding zou worden. En toen ben ik overgestapt naar informatiekunde, ofwel toegepast ICT. En daar ben ik uiteindelijk in afgestudeerd. Wat ik ook niet zo heel vaak gebruik, maar wat wel zo is, ik ben doctorandus in de letteren. En van daaruit ben ik dus gaan zoeken naar werk. Heb nog een hoop andere dingen geleerd in de loop der tijd. Want als informatiekundige ben ik vooral bezig met het maken van en het ordenen van informatiesystemen. Maar meer weten over de onderliggende techniek. Ik ben van nature behoorlijk nieuwsgierig aangelegd. Dus daar heb ik ook mijn certificaat in gehaald. Dus ben ik ook systeem- en netwerkbeheerder.
0: Opleiding. Wat dat betreft heb jij een hele brede opleiding dus.
1: Ik heb me steeds breder gemaakt eigenlijk vooral. Vanuit mijn aangeboren nieuwsgierigheid wil ik toch weten hoe het werkt.
0: Ja.
1: En dan krijg je dus dat je uiteindelijk heel breed in je kennis uitkomt.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: En die ICT is natuurlijk geweldig breed.
1: Dat sowieso ook. Het is nog breder dan wat ik zelf kan en weet.
0: Ja. Hoe hou jij jouw kennis op peil? Ga je nog steeds verder met bestuderen of uitvinden of zo?
1: Voor een deel en grotendeels is dat inderdaad iets voor mezelf om te doen. Heb ook inderdaad wel extra cursussen gevolgd. En op die manier is het toch inderdaad, hoop je er een beetje bij te kunnen houden, maar dat is toch best lastig.
0: Ja, hè? Ja.
1: En dan probeer je thuis ook gewoon dingen uit. Qua netwerken vooral. En dan is het mijn partner die dan vaak zoiets heeft van... Nee, anders dan heb ze eigenlijk al heel snel klaar met een boormachine om allerlei draden te gaan trekken. En voorlopig weet ze dat nog tegen te houden.
0: Toch wel, ja.
1: Toch wel.
0: Maar hoe is het dan mogelijk om in jouw beroep bij te blijven?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Het makkelijkste is als je inderdaad zelf aan het werk bent. En helaas ben ik dat niet op het moment. Maar op die manier hou je het bij door projecten te doen, door dingen te doen. Een van de projecten die ik zelf op stapel heb staan is bijvoorbeeld weer voor mezelf een website maken. Die heb ik een tijdje gehad. Is er naar de deur uitgegaan, maar die wil ik toch weer terug hebben. Ook gezien alle dingen die nog op stapel staan voor mezelf. Zoals de reis naar Engeland die in september gaat volgen. dan is dat toch ook alweer een manier om iedereen op de hoogte te houden.
0: Ja, ja.
1: En dan is het handig om een website te hebben.
0: Ja, precies. Dus je bent ICT'er.
1: Ja.
0: Je hebt een doctorandus in de letteren, begreep ik.
1: Ja, dus, als toegepast ICT'er inderdaad.
0: Ja. Oh, oké, ja, precies. En ja, het is voor mij even een wereld waarvan ik denk van hoe breed is die wel niet? Het lijkt me zo breed.
1: Het is ook heel breed. De ICT als... Ja, er is bijna geen definitie te maken van de ICT. Als je kijkt naar hoe breed dat die is. Ik noem ook altijd van de ICT is zo'n beetje de enige bedrijfstak in Nederland. Waarbij specialismen sowieso subspecialismes hebben. Ik ben dan ook programmeur. Ik heb ook gewerkt als programmeur. Maar ja, dan sowieso... Dan ga je meteen wel uit elkaar. Zo van, ja, oké, je hebt die taal gehad. Je werkt met dat. Er zijn gewoon grote bedrijven die hun eigen talen hebben opgezet. En alles wat je kan doen in hun programma's is dan in hun eigen taal.
0: Mm-hmm.
1: Daar kun je in specialiseren.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kan ook zeggen van, nee, ik ga alle talen die inderdaad niet vastzitten aan een groot bedrijf. Of wat minder vastzit aan een groot bedrijf, ga me daarin specialiseren. Dat heb ik zelf dus ook gedaan. En dan ga je daarin. Dat wordt dan of in de IT de open source gemeenschap genoemd.
0: Ah ja, ja, ja. Nou, het wordt heel moeilijk voor mij. Laat het maar eens even over jouw andere kant hebben. Want die heb je ook, hè? Jij bent stadsomroeper. Jij bent de opvolger van...
1: Mijn vader.
0: Van jouw vader, Geert. Ook een heel bekende persoon hier in Winschoten. Jarenlang stadsomroeper geweest.
1: Ja.
0: Ja. Wat deed jouw vader trouwens voor zijn werk?
1: Nou ja, als je het hebt toch inderdaad over het stadsomroepen en hoe word je dan stadsomroeper? Hij was altijd de bode van het gemeentehuis.
0: Ah zo.
1: En wat ik hem ken, ook wel uit Oude Pekela, altijd aan het organiseren. Zo is hij ook in het toenmalige Adrillencomité terechtgekomen. En toen wijde Bert van Vondel niet meer voorop konden als zijn eigen creatie, het Adrillenbroertje Popco, moest er iets nieuws gezocht worden. Dan werd Geert in eerste instantie gevraagd om het uniform weer aan te trekken van Bode, terwijl hij daar al gestopt was. Daar hoorde dan de legendarische uitspraak bij: ik ben Heintje Davids niet. Dus dat werd het niet. En toen werd door iemand, en voor zover ik weet was dat Henny Lemijn, de journalist, die ook betrokken was bij het Drillencomité, werd toen bedacht: waarom ga je niet als stadsomroeper? Want zoiets heb je ook al gedaan bij het jubileum van het stadhuis, toen je nog op gemeentehuis werkte. En de rest is geschiedenis.
0: Dus toen was het ineens, was hij stadsomroeper?
1: Toen was hij stadsomroeper. Toen hebben we dat in eerste instantie zelf opgebouwd hier in de omgeving. Want hij werd vrijwel direct ook voor andere dingen gevraagd, behalve dat drillen. En na een paar jaar kwam ik toevallig in een dagblad kwam ik een stuk tegen over het Nederlands Omroepersgilde, de eerste vereniging. En daar is hij toen bij aangesloten, maar daarvoor moest hij wel een officiële aanstelling hebben. En toen is het vanuit het Adrillencomité is het eigenlijk overgegaan op de gemeente.
0: Ah zo, dus hij was eerst bij het Adrillencomité,
1: ja.
0: Werd daar... Ja, om een of andere reden stadsomroeper, omdat het goed even uitkwam. Uiteindelijk is hij dus de officiële stadsomroeper geworden.
1: Dat klopt.
0: Ja, ja. En benoemd door het gemeentebestuur of door het college? Of,
1: benoemd door het college.
0: Ja, ja, precies. Ja, en toen kon hij los.
1: Nou ja, toen kwam dus inderdaad het hele verhaal van de eerste vereniging van het Nederlands Omroepersgilde kwam daarbij. En toen kreeg hij dus door dat er een heleboel collega's in de landen waren. En eigenlijk daarna ook ver daarbuiten. Maar toen kwamen dus inderdaad de wedstrijden ook om de hoek kijken.
0: Ah ja, ja, ja. En er was nog nooit een stadsomroeper geweest in Winschoten. Dus hij was de eerste.
1: Hij was de eerste moderne.
0: Oh, de eerste moderne. Okay.
1: Want natuurlijk heeft Winschoten heeft stadsomroepers gehad. In het verleden.
0: Want?
1: Nou ja, iedere stad of dorp had een omroeper. Maar dan had je nodig om inderdaad het nieuws te vertellen. de wetten te vertellen en wat er verder nog eigenlijk allemaal omgeroepen kon worden. En daar was dus altijd iemand aangesteld en dat heb ik ook inderdaad zelf vast kunnen stellen. Want ik heb daar dus ook onderzoek naar gedaan, naar wat er aan omroepers in Winschoten geweest is. En ik heb voor de 19e eeuw heb ik daar een... En voor eigenlijk de echte stadsomroepers, dus vanaf dat Winschoten stad werd, heb ik daar nou een vrij aardig beeld van.
0: Oh ja? Ja. Dus door de loop van de eeuwen heen is het gewoon echt een beroep geweest?
1: Het is altijd een bijbaan geweest. En dat is het nu nog steeds in feite. Het is een bijbaan geweest voor mensen, behalve, en dat is dan inderdaad mijn bel. Daar staat ook de naam van een omroeper op. En die staat daarop als assistent van de klufmeesters. De klufmeesters, de wijkburgemeesters.
0: Ook wijkburgemeesters.
1: Okay. Zo kun je ze eigenlijk omschrijven. Want Winschoten was toen opgedeeld in 4 of 5 kluften.
0: Ja. En in welke tijd praat je dan over?
1: Dan hebben we het over midden 19e eeuw. Want de bel is uit 1840, 45, zoiets.
0: Oké, zo lang al.
1: Ja. En daar staat een heel verhaal op.
0: En Winschoten was dus opgedeeld in een stuk of 4 kluften.
1: Juist.
0: Ja.
1: En die hadden allemaal inderdaad een kluftmeester, een soortement van wijkburgemeester daardoor. Het waren dus wat groter dan alleen één wijk. Die hadden dus een omroeper en op een gegeven ogenblik een assistent. Die zichzelf, ben ik later ontdekt, ook wel plaatselijk omroeper noemde. En die staan allemaal met name op die bel. Die is opgedoken door Oud Winschoot. En daarna op een gegeven ogenblik is er een replica van aan Geert overhandigd. En die bel die gebruik ik ook nog steeds.
0: Oké, want de originele wordt niet meer gebruikt.
1: De originele heeft sowieso is voor tweehandig gebruik. Wat vrij onhandig is voor een omroeper. Aangezien hij ook nog inderdaad zijn tekst heeft. En dan die bel. En hij is sowieso heel teer en vrij uniek.
0: En zwaar misschien?
1: Dat is de replica ook.
0: Oké.
1: Dus dat hebben we niet op kunnen lossen. Hij is behoorlijk zwaar, mijn bel.
0: Oké. Sorry. Geert, voor we weer verder gaan, ga je eerst naar jouw derde nummer toe.
1: Ja.
0: Oh, sorry, ik zeg Geert. Ik doe natuurlijk de zoon van Jan.
1: Klopt. Dus naast de wat hardere kant van de muziek, ben ik op een gegeven ogenblik ook geïnteresseerd geraakt in wat dan vaak folk of neofolk heet. En een van de beste en leukste band komt gewoon uit Groningen en heet Rapalje. Ik heb gekozen voor het nummer Queen of Argo.
0: Nou, Rapalje, geweldig. Nu gaan we het horen.

0: Dat was Rapalje. Geweldige band, hè?
1: Zeker.
0: Het is altijd genieten als je er zijn en als je erbij mag zijn.
1: Ja, live hebben ze gewoon een enorme reputatie en die is absoluut terecht.
0: Ja. Ja, want ze komen ook, ze zijn vaak in Winschoten ook geweest, hè? Op het Middeleeuws Festival, op het Keltisch Festival in Bad Nieuweschans destijds.
1: Ja.
0: Dus we hebben er al veel van kunnen genieten.
1: Ja, hier in Winschoten, dat hebben ze 1 jaar opgetreden en dat optreden was 3 jaar in de maak. Er zat nog corona tussen.
0: Oh ja, precies.
1: Een dubbele boeking, waardoor we uiteindelijk 3 jaar op hun hebben moeten wachten. Maar het optreden was geweldig.
0: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Jan, we gaan verder met het stadsomroeperschap. Je hebt het destijds overgenomen van jouw vader. Vertel, hoe ging dat? Want was het iets wat jij al lang leuk vond om gaan te doen? Of heeft jouw vader jou overgehaald? Of was er een vacature waarop je gesolliciteerd hebt? Hoe ging het?
1: Hoe ging dat? Ja, op een gegeven ogenblik werd mijn vader ziek. En hij is omroepen gebleven totdat het echt niet meer kon. En ik ben eigenlijk vanaf het allereerste begin ook betrokken geweest bij zijn omroeperschap op de achtergrond. Ik heb jarenlang, ook toen hij met wedstrijd door het land ging, heb ik als foto's van hem gemaakt en ook van de andere omroepers. Ik was dus al een bekend gezicht in de omroeperswereld wat dat betreft. Heb ook teksten voor hem geschreven. Ik was degene die eigenlijk al zijn persstukjes schreef. En op die manier deed ik eigenlijk alles behalve omroepen. Ik ben wel eens betrapt dat ik gewoon letterlijk inderdaad zijn tekst mee kon souffleren bijna. Terwijl ik in het publiek foto's stond te maken. Maar ja, hij werd dus ziek. Hij kon niet meer. En dan zaten we bij elkaar en er kwam dus van hem ook die mededeling. Ik hou ermee op, ik kan niet meer. Het omroep is voor mij voorbij. En mijn reactie was toen van ja, dan gaan ze mij vragen. Want dat doen ze namelijk al jaren. Als pa ermee stopt, dan word jij zeker de omroeper. Dat heb ik, nou, hoe vaak ik dat niet te horen heb gekregen, heel vaak. Dus ik gooide het op tafel. En toen was hij eigenlijk de eerste die zegt van, wil je dat? Dat was aan het begin van de week. Maar ik ben natuurlijk een stukje groter als mijn vader. Dus was de vraag of ik eigenlijk wel eens in zijn uniform past. Hij is wel meteen inderdaad gaan melden ook bij de gemeente zo van... ja, Jan wil me opvolgen. Hoe vinden jullie dat? En het antwoord was toen nog van burgemeester Pieter Smit. Als er eentje jou op moet volgen, dan is het je zoon. Dus het is toen heel snel gegaan. Ik heb een foto van mezelf gemaakt, of laten maken door Marjan, mijn partner, dat ik wel degelijk in het uniform paste. Die heeft hij meteen op Facebook gegooid. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar daarna was dus iedereen geïnteresseerd en wist iedereen dat ik hem op ging volgen. Dus aan het einde van dezelfde week stond ik al inderdaad in de hal van het gemeentehuis minister Roep te doen voor de genodigden van de avondvierdaagse. Toen ben ik daar dus voor het eerst voorgesteld als de nieuwe omroeper. En toen was ik ook al op RTV Noord geweest, want die sloeg ook meteen aan. En ja, daarna was ik de omroeper.
0: Ja, precies. Jij zei net van, dan heb ik mijn eerste roep gedaan. Hoe klinkt die?
1: Hoe klonk dat?
0: Doe hem eens.
1: Nou, die eerste roep van toen, die zou ik niet zomaar mee kunnen doen. Dat was heel kort. Ik klink nou sowieso niet meer als toen.
0: Oké, nee, dat is al wel. De stem verandert ook door de loop van de jaren wat misschien?
1: De stem verandert wat niet alleen door de loop van de jaren. Maar op dat moment wist ik ook nog helemaal letterlijk niet inderdaad wat ik met mijn stem kon doen.
0: Oké, het was uitproberen.
1: Het was echt uitproberen. Okay. Dat was echt kijken van hoe het gaat klinken. En dat wist ik toen zelf ook nog niet.
0: Ja, maar nu wel.
1: Nu weet ik een stuk beter wat mijn stem doet.
0: Voordat we naar jouw volgende nummer gaan. Hoe klinkt jouw roep? Gooi hem maar eens uit.
1: Nou ja, dus, het belangrijkste is natuurlijk het begin. En dus tegenwoordig is dat boeren, burgers en buitenlui. En zoals ik hoor mijn stem vandaag is het niet helemaal.
0: En dan gaat het harder.
1: En dan gaat het een stuk harder. Maar ik denk dat we dan inderdaad Ronnie de technicus kopzorgen bezorgen.
0: Oh, okay.
1: Dus dat gaan we maar niet doen.
0: Oké, okay. We gaan naar jouw volgende muzieknummer.
1: Ja, en dat is een speciale. En die is eigenlijk inderdaad speciaal ook voor mijn partner, voor Marjan. 17 jaar geleden woonde ik in Zeist. Werkte daar toen voor een groot IT-concern. En via internet kwam ik dus inderdaad in contact met Marjan. Heel lang met elkaar gekletst, via wat toen nog Messenger heette. En op een gegeven ogenblik zat zij een bepaald nummer op repeat. En toen wist ik dat het tijd werd om eens terug te komen naar Winschoten. Want ze kwam notabene uit Stadskanaal, waar ik zelf ook geboren ben. Om eens een date te regelen. Die hebben we hier in Winschoten gehad. En sindsdien zijn we bij elkaar vanaf de eerste date.
0: Ja.
1: En het nummer wat ze opzetten was van David Guetta en Kelly Rowland. En dat dat nummer heet When Love Takes Over.
0: Heel speciaal.
1: Heel speciaal.

0: zo. En nu zelf. Hopen we maar dat Marjan heel blij is met dit nummer. Of blij van wordt, hè?
1: Dat worden we nog steeds allebei.
0: Oké, hartstikke mooi. Jan, we gaan al naar ons laatste blokje toe. Zo snel gaat het vandaag. Ja. Jij bent nu al, hoe lang stadsomroeper?
1: 9 jaar.
0: 9 jaar alweer. Ja, ja. Wat is er nou echt zo leuk aan dat stadsomroeperschap?
1: Leuk aan het stadsomroeperschap is eigenlijk dat je sowieso mensen altijd blij mag maken. Eigenlijk altijd wat leuks te vertellen hebt. En dat je op allerlei plekken terechtkomt die je niet meteen verwacht.
0: Oké.
1: Als voorbeeld, mijn eerste twee opdrachten dit jaar als omroeper waren eerst voorlezen in de school. En dan maak je ook bijzondere dingen mee, vooral als kinderen ook vragen mogen stellen. En de tweede was het openen van een zwemwedstrijd.
0: Oké, kijk. Ja, en dat met boerenburgers buitenlui.
1: Zeker weten.
0: Ja, mooi. Want,
1: en daarna mocht ik zelf een zwemwedstrijd starten. Nou, dat verwacht je ook niet dat je dat vaak te doen krijgt.
0: Nee, precies.
1: Dat verwacht je eigenlijk helemaal niet dat je dat ooit gaat doen.
0: Ja. Ben je ook in te huren dus?
1: Nou, ik zou het niet inhuren willen noemen. Sowieso in de gemeente Oldam vraag ik er geen geld voor. En eigenlijk wat ik doe is dan een vrije gift. En dan heb ik op mijn LinkedIn, wat eigenlijk mijn professionele pagina staan, drop en chocola verslaafd.
0: Oh,
1: wat klopt.
0: Ja.
1: En dat heeft een heel voordeel heeft een groot voordeel bij het bedenken van de giften. Dat heeft me al aardig wat chocola opgeleverd.
0: Ja, dat is wel een hele mooie.
1: En af en toe ook droppen trouwens.
0: Ja, precies. Maar treed je dus ook al in de dorpen op?
1: Zeker weten. Ik noem mezelf ook altijd de stadsomroeper van Winschoten in het Oldambt.
0: Ah ja.
1: En dus als ik uitgenodigd word, want ik ben nooit ongenodigd gast.
0: Mm-hmm.
1: Dan kan dat ook zeker in het dorp. En men is ook vrij om contact op mij te zoeken als men daar een evenement heeft waar men mij nodig heeft. En wat ik merk de laatste tijd is, omdat ik een van de weinige omroepers nog ben die actief is, dat ik ook wel eens buiten Oldambt optreed.
0: Oké, ja. Je doet ook mee aan wedstrijden?
1: Ja.
0: Ja. Die zijn van het Omroepersgilde?
1: Die zijn van het Nederlands Omroepersgilde.
0: Ja.
1: Daar wordt een Nederlands kampioen en sinds de samenwerking met het buitenland echt door aan het starten, eerst met Duitsland en bijvoorbeeld België, hebben we ook inderdaad een internationaal kampioenschap. Dat noemen we het kampioenschap broederschap.
0: Mm-hmm.
1: Dat is Nederland en dat gaat over meerdere wedstrijden. Dus dit jaar hebben we nou 4 van de 5 gehad. En die zijn echt overal.
0: Ja.
1: Internationaal is er ook van alles mogelijk. En dat gaan we dus ook zien. Want in september gaan we Jan en ik naar Engeland.
0: Oh, leuk. Nou, heel veel succes, Jan. Ja, en dan is nou de tijd gekomen dat ik jou moet gaan bedanken. Of ga bedanken. Dankjewel dat je hier jouw verhaal hebt willen doen. Nou, ik heb natuurlijk nog hartstikke veel vragen, maar ja. Een uur is ook maar een uur, hè? Was een uur op een mensenleven. Maar dankjewel dat je hier hebt willen komen.
1: Geen dank.
0: En we gaan Ronnie bedanken, onze technicus, voor de techniek. En we gaan al onze luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze uitzending van Focus. Volgende week is er weer een nieuwe Focus te beluisteren met weer een nieuwe gast. Dank u wel allemaal. En ik zou zeggen, we gaan naar het laatste nummer van Jan Veen, onze stadsomroeper, waar we eigenlijk met z'n allen best een beetje, of wel heel veel trots op zijn. Jan, wat wordt jouw laatste nummer?
1: Ja, ik luister ook Nederlands, alleen dan wel inderdaad Nederlandse rock. En dus het laatste wordt De Dijk en dat wordt Dansen op een Vulkaan.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede avond. Welkom bij Groningen 1 voor een nieuwe aflevering van Muziek Klassiek. Het klassieke muziekprogramma op de donderdagavond hier op Groningen 1. Met de mooiste klassieke muziek, zoals de muziek van de componist van de maand. En deze maand is dat Johannes Brahms. Zijn muziek horen rond de klok van 9:15. Rond 9:30 blikken we even op de klassieke concertagenda. En we beginnen zometeen met muziek van Serge Rachmaninoff. Het derde deel uit het eerste pianoconcert, een Allegro Vivace.

Dat was muziek van Serge Rachmaninoff uit het pianoconcert nummer 1, het derde deel, het Allegro Vivace. Zometeen met een minuut af 3-4 muziek van Johannes Brahms, want hij is deze maand componist van de maand in het programma Muziek Klassiek. Maar eerst nog een werkje van Antonio Vivaldi, het concert voor twee violen en daaruit het eerste deel, het Allegro.

16 minuten over 9. U luistert naar Groningen 1 en tot 10 uur op deze zender het programma Muziek Klassiek. Muziek Klassiek is er elke donderdagavond tussen 9 en 10 uur. We draaien dan een uur lang de mooiste klassieke muziek. Een vast programmaonderdeel van dit programma is de componist van de maand. En dat doen we zo rond de klok van 9:15. En deze maand is dat Johannes Brahms. Ik heb twee werken uitgezocht voor vanavond om voor u te laten horen. We beginnen met een deel uit de symfonie nummer 1, opus 68. Het eerste deel, Un poco sostenuto en allegro. En daarna hoort u de Hongaarse dans nummer 19. Muziek van Johannes Brahms, componist van de maand oktober in het programma Muziek Klassiek. Thank you.

0: Dat waren twee werken van Johannes Brahms. Volgende week meer van deze componist in het programma, want hij blijft de hele maand oktober componist van de maand. Het programma Muziek Klassiek. Het is 9:54, hoogste tijd voor de klassieke concertagenda.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, en ik begin met een koffieconcert door het Amsterdam Wind Quintet. En dat is in het Garnizoenskerkje in Oudeschans op 11 oktober om 11:30. Een concert met 5 verschillende blaasinstrumenten. Het ensemble viert haar 20-jarig bestaan met een feestelijk en inspirerend concertprogramma. En het programma heet Voor de Wind. Info en reserveren op de website van het Kerkje Oudeschans. Dat is www.kerkoudeschans.nl/activiteiten. En dan gaan we door naar het Noord-Nederlands Orkest. In januari 2027 wordt Philip Glass 90 jaar. En dat was aanleiding voor het Noord-Nederlands Orkest om het werk Waiting for the Barbarians uit te voeren. En zij doen dat samen met de Nederlandse reisopera. Ze reizen het hele land door en ze zijn al begonnen. Op 3 oktober gaan ze naar Emmen in het Atlas Theater. Dan gaan ze op 7 oktober naar de Harmonie in Leeuwarden. Op 20 oktober naar Enschede, het Winmink Theater. Op 22 oktober naar de Stad Schouwburg in Utrecht. 25 oktober is het Theater De Spiegel in Zwolle aan de beurt. En op 27 oktober het Vrijthof in Maastricht. Ze gaan ook nog naar Apeldoorn, Theater Orpheus op 29 oktober. En tenslotte naar Amare in Den Haag. En dat is op 31 oktober. Dan de Masterpiece Class Berlioz Symphonie Fantastique. Na een uitverkochte 3e editie kondigen Spot en het Noord-Nederlands Orkest de 4e editie aan. En dan staat dus op het programma de De Symfonie Fantastiek van Hector Berlioz. En die uitvoering is op 10 oktober in de Oosterpoort in Groningen. En dat programma dat begint dan om 18 uur, dus om 6 uur. Tot zover de klassieke concertagenda.
1: Je luistert naar Groningen 1.

De London Mozart Players waren dat, onder leiding van Jane Glover. En zij speelden het eerste deel, het Allegro Molto, uit de symfonie nummer 40 van Wolfgang Amadeus Mozart. We gaan verder met muziek van Ludwig van Beethoven, de pianosonate opus 2 nummer 1. En daaruit het eerste deel, en dat is een Allegro.

muziek van Antonin Dvořák. Het is moderato, het eerste deel uit de strijkerserenade in E groot. En dan zijn we alweer toegekomen aan het laatste werk in het programma Klassiek Muziek Klassiek voor vanavond. Het is een compositie van Isaac Albinis en het is een tango.

Met deze tango van Isaac Albrinice zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van Muziek Klassiek. Samengesteld en gepresenteerd door Henk Gugelaar. Volgende week, donderdagavond om 9 uur, zijn we hier weer op Groningen 1 voor een nieuwe aflevering van het programma Muziek Klassiek. Met onder andere meer muziek van Johannes Brahms, want hij is de hele maand componist van de maand in dit programma. Straks na het nieuws van de 10 uur kunt u hier op Groningen 1 luisteren naar het programma Toppie Jazz. Ik dank u voor het luisteren. Graag tot volgende week en nog een hele fijne avond gewenst.

0: Het is nu 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Van 9 tot 10 is dit Toppie Jazz. Een programma van en voor jazzliefhebbers. Met jazzmuziek, maar met een knipoog naar goede popmuziek. Samenstelling Herman van der Meij, presentatie Tinja Hensens.
1: Fijn dat u weer luistert naar Toppie Jazz met de eerste van 5 delen nieuwe jazzgeluiden in deze door ons officieel tot jazzmaand gebombardeerde maand oktober. In de 5 uitzendingen van deze maand proberen we weer wat ontvangen cd's en lp's te behandelen. Onze voorraad is gestegen tot 600 stuks. Vanavond laten we stukken van 9 albums horen. Zangeres Teddy King is geboren in 1929 en stierf in 1977. Ze maakte furore als de zingende zeemeermin in de Peter Pan film. Haar 15 platen zijn op 1 na onvindbaar. Alleen de plaat Binnen My Time uit 1956 is te vinden. U kunt hem zelfs via onze website toppiejazz.blogspot.com downloaden. Met het orkest van Al Cohn is hier I Can't Get Started.

tekst van I Can't Get Started was van Ira Gershwin. Muziek van Vernon Duke. De Larry Martin Band komt uit Madrid. Meer weten we niet. Zijn website bestaat voornamelijk uit lucht. Larry speelt drums en slagwerk. Sheila Blanco zingt en nog een paar onbekende Spaanse muzici. Het album Everything Must Change werd in 2011 opgenomen. We pakken Fascinating Rhythm, een nummer van de gebroeders George en Ira Gershwin.

De Japanners sloegen weer toe met een cd van Vai Velasco, een Filipijnse zangeres van 1939. EMI Japan bracht een cd uit van het album Cantado Bossa Nova, dat zoals u weet de Bossa Nova zingen betekent. Alweer het orkest van Al Cohn met Zoet Sims op tenorsax, Jim Hall gitaar en Marky Markowitz op trompet. De rest van het orkest is onbekend. Een gedeelte van de opnamen zijn van arrangeur Manny Album. Hier is Ricardo.

Gelukkig staat op de cd een piepkleine afbeelding van de oorspronkelijke plaat. De rest van de teksten zijn in het Japans. Met een vergrootglas lazen we dat Zoet Sims met Money Album een aantal platen uitbracht, eveneens vol Colpix Records. Ze noemden de platen Bossa Nova de New Beat. De naam Colpix Records kwam van Columbia en Pictures. Men wilde platen uitbrengen die een link met film hadden. Dat lukte niet altijd en soms blunderden de platenbazen gigantisch. Zo brachten ze een plaat uit met een optreden van Woody Allen. Daar stond een meme-optreden van Woody op. Op de plaat hoor je dan ook niets anders dan geschuifel van voeten en soms lachen van het publiek. De twee platen van het orkest van Zoet Sims verschenen op Blue Note Japan. Phil Woods hoort hij op klarinet, Art Davis op bas en onder andere Kenny Burrell op gitaar. We pakken Sam Sodades Devocus.

0: Zanger David Ferreira komt uit Lissabon. Hij maakt een album, This Can't Be Love. Ook van David niets te vinden op internet. We denken dat David 35, 40 jaar oud is. U kunt luisteren naar Day In, Day Out.
1: Day

Courtney Jasminne is geboren in Chicago en ongeveer even oud als David Ferreira. Ze maakte 4 albums, waarvan de eerste verscheen op het platenmerk, en dit is geen grap, Stupid Bitch Records. Ja, dan moet je wel echt gestoord zijn. Haar laatste cd heet Wake Me Up When It's Over. Courtney was pas op bezoek in Amsterdam. Op haar website kunt u een paar gesprekken met haar volgen. In café O'Kelley in Groningen is op 3 oktober. Als voorproefje is hier Heartbreak Woman.

Als u dit leuk vindt, spoed u dan vrijdagavond 3 oktober naar Groningen. Nog één nummer van Courtney en wel Ballad to My Other Self.

De Duitse organiste Barbara Dennelein werd vorige week 50 jaar. Tijd voor een klein feestje. Barbara heeft een geheel eigen sound en klinkt nu eens niet net als Jimmy Smith. Van haar 24 albums kiezen we Tribute to Charlie. Wat een prachtige cd is dat. In het orkest zaten vele leden van het Metropoolorkest. Verder G.X. Wickham en Bart van Lier op trombones, Jean Warland van de Kenny Clark Big Band op bas, en de leiding van de band had Peter Helbortsheimer. Totaal ruim 25 muzici in de band. Enkele arrangementen waren van Rob Pronk. De meeste nummers zijn uiteraard nummers van Charlie Parker. We nemen Dewey Square. Arrangement is van Rob Pronk.

Jammer dat we de hele cd niet kunnen draaien. Maar we komen dit seizoen nog eens terug met de muziek van Barbara Dennerlein. Ook het volgende album verscheen op Mons Records. Dit is Hope van een jonge Jick Wickham. Hij wordt bijgestaan door Ferdinand Povel op sax en fluit, Rob Frankel op piano, Grady Tate op drums en Niels Henning Orsted Patterson op bas. Dit album is eveneens 5 sterren waard. Maar hoe kan het ook anders? Jick Wickham, die geboren is in 1943 in Cleveland, speelde in 1963 al bij de Stan Kenton Band. Vanaf 1965 bij Kurt Edelhagen. Verder bij het Count Basie en de band van Maynard Ferguson. Sinds 1974 professor bij de muziekschool in Keulen en vaak leider van de R.E.S. Big Band. We smullen verder met de titelsong, geschreven door Jick Wickham.

Bud Shank op tenorsax draafde als gast op bij de Gigs Up. Een cd met Jeff Hamilton op drums. U hoort The Doctor Is In van Bud Shank.

Dit was Top Ideas voor deze week. Het Top Ideas team was weer Herman van der Meij, Bertwin Stubbe en mijn naam Greta Donkerbroek. We vliegen eruit met zangeres Laurie Williams en haar versie van La Vie en Rose. Tot de volgende week.

0: Het is nu 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Wiel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is nu 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: say.
1: De temperatuur daalt.
2: Maar de muziek houdt je warm.
3: Groningen 1.

0: Een stormachtige herfst, vol met kleurrijke muziek.
1: Dit is Groningen 1.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Het is nu 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere-Buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijk